0: Band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en het oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
4: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
5: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
6: Winkelen in Winschoten.
7: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
6: Winkelen in Winschoten.nl.
5: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
11: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Radio Noord.
0: Noord en Ommeland.
1: Met Marcel Nieuweweg.
14: 5 minuten over 8, zondagmorgen. Weinig geluisterd Noord en Ommeland. We hebben de tocht om de Noord. Frits is onderweg. Zijn we geen koortjes weg. Voor 2 deuren.

0: Een mooie start zo in Zweden, zal ik zeggen. ABBA, Dancing Queen. Karel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lekker man. Discade op vanmorgen. Ik dus vanuit Knol, doe vanuit Friesland.
1: En ik had het verwacht. Donker.
0: Ja.
1: Stikdonker.
0: Ja. Ja.
1: Duurde niet lang.
0: Duurde niet lang.
1: Een kwartiertje. Toen was het was lichter.
0: En toen kwam inderdaad... ja, de zon heb ik nog nooit zo in. Nee. Maar ik zal vast en zeker wel te veel zien komen. Kijk, we hoorden al gebrabbel op de achtergrond. Want er is drokte in provincie. Tocht om de Noord. Frits is onderweg die kade op. Ja, Frits, de eerste mensen die ben denk ik al lang onderweg. Zo, nee.
2: Nou, de eerste mensen die we zelfs al zijn. Van, ik stond op station van Scheemde. En de eerste bussen ben al afgeladen vol met mensen richting toekomst vertrokken. Fibo, doe bist van de organisatie, hè?
3: Ja.
2: Ik zei al, doe bist de publieksopwarmer.
3: Ja, de publieksopwarmer. Ik zeg hem goedemorgen en veel wandelplezier. En dan gaan ze de bus in. En dan gaan ze verder naar de toekomst.
2: Dus doe stoort hier op station te wachten op trein, te kijken naar een bus waar je niet in gaat.
3: Word ik naar je gewoon in elk geval?
2: Nee. Ja, maar ik heb stagiaire met vandoor Marcel. Daar moet ik kijken hoe het op mijn hart. En hij is eigenlijk van de reclassering hoor. Kijken of ik me een beetje gedroog. Maar die verboorste zich er al over dat er smorgens zoveel mensen hier in Scheemde willen wezen. Van, ben veel.
3: Je bent veel, ja. Ja, inderdaad. Ja, de parkeerplaats bij de toekomst die staat ook al binnen vol. Veel fietsers, maar ook veel automobilisten die door de auto neerzetten om door te beginnen.
2: Is dit dus niet het eerste jaar, denk ik?
3: Nee, dit is mijn vierde jaar dat ik dit doe.
2: Ja. En wat is dan de lol eraan? Van, doe thuis dus naast het evenement, maar krijg je er niet veel van met?
3: Jawel, de rest van de dag wel.
2: Maar straks gewoon ook
3: heen? Ja, straks ga ik door weer in en dan en morgen ook weer de halve dag. Ja. Ja, dan moet op een gegeven moment ook medailles uitreikt worden. En,
2: oh, dat mag je doen dan?
3: Nou, mede.
2: Oh, kijk, ja. Ik heb hier de pitpoes.
3: Nou, nee, dat niet. Nee, ik, in de Noord-Smurks doe ik dit. En mijn vrouw ook weer. En de rest van de dag...
2: Heb je hem zelf wel eens lopen dan?
3: Nee, ik heb nog nooit lopen.
2: Oh ja.
3: Goh, ik ook nooit dan.
2: Nee, waarom nooit?
3: Nee, die afstand met me veel te laag.
2: 20 kennen we wel, toch?
3: Nee, dat is... Nee, dat is dit is leuker.
2: Ja, nou ik moet zeggen, ik kom er ook naar daar. Hé, hey, wie geeft me op zaterdag altijd een kauk weg, een grunnige kauk. Nou, straks die de hele dag hier een beetje heen en weer loopt tussen perron en het bushalte. Ja. Is een koffieplek hier ergens in de buurt?
3: Nee, ik krijg hier geen koffie. Ja, ik heb toevallig een heel klein thermosje in de auto.
2: Dan was het met down?
3: En toen moet ik het tot een uur of elf met down.
2: Wel een beetje karig.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is slecht georganiseerd eigenlijk. Hè?
2: Eigenlijk wel, ja. Nou, gelukkig ben wie er dan. Zonder zo'n kauk, zonder dat erin hoort, denk je?
3: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
2: Wist hij alleen nog of best met meer nog?
3: Ik ben hier alleen nog. Ja, de buschauffeurs die komen zo weer terug. En dan,
2: Nou, dan moest je me beloven dat ze wel een deels met die buschauffeurs.
3: Dat zal ik dan.
2: Ja?
3: Dat zal ik dan.
2: Kijk, dan kreeg je de kauk van mij.
3: Hartstikke goed.
2: En dan, maar waarom is hem nou nooit zelf lopen dan?
3: Nee, ik ben geen loper. Ik fiets liever dan dat ik loop. Mijn vrouw heeft wel een paar keer ook de 40 kilometer lopen. Maar en dit is leuk om er even naar te kijken. Maar nooit om zelf mee te lopen.
2: Nee. Doe best zo'n einde dat je vindt het mooi aan de ziekenkant.
3: Ja. Ja, inderdaad. Ja.
2: Als je zegt wel, als je het spul zelf naar het spul, mag je ook niet met de spelregels bemuiden.
3: Nou, ik bemuid me ook nooit echt met de spelregels. Door hem Ronald Hellinga-Veur. Hij is de leader zeg maar, van Tocht aan de Noord. Dus daar mag dat down en wie gehoorzaam man wel.
2: Nou, dat een leader met een lange of een korte ei is, dat horen we zo meteen. Ja. Van, wie gewoon eens die kant op, Marcel?
0: Ja, ik ben een gauw plan.
2: Ja, toch?
0: Mooi. Nou, dan hebben we die daarmee weer, Frits.
2: Jo, tot zo.
0: En de gunnige kauk is goud, treden kom. Ook op deze zaterdag. Hier is Bruno Mars, I Just Might, op Radio Noord.

0: Genesis, follow you, follow me hier op Radio Noord. 18 minuten over 8. En we gaan naar de, ja, tegenwoordig de zondagmorgen. 24 jaar geleden staat Radio Noord met streektoolprogramma, muziekprogramma Twee Deuntjes. Ja, en dan zeggen de mooiste mensen er gelijk achteraan. Verrassend. Ja, mooi hè. Henk Scholte, Henkie Turf, presenteren sinds 2001 dagelijks een uur muziek in kleine toon op de regionale radiozender. Het was down dus nog elke dag. Vorig jaar kwamen Oet Tiet en vrienden van de show brachten in april een hommage aan Henk in een stief uitverkocht theater Geert Thijs. En ik mag wel zeggen, het was een prachtig opend. Ik zat zelf ook door in het theater. En dat, die opend, dat gaat aankomende woensdag weer gebeuren. Word je erbij wezen? Dat ken je verdoog. Bij ons, hier in de show, ken je gewoon twee koorden. Win, verduin, kriegen, zeg maar. Hou dat waak, leg ik dan mee uit. Ik wil eerst even naar die woensdag. Want Rolf Schreuder, die is al sinds het vrouwenbegin de vaste producer en ook audiotechnicus van Twee Deuntjes. Ik heb nou een telefoon. Rolf, goeiemorgen.
1: Ja, mooi Marcel.
0: Mooi Mio. Was een prachtige opend vorig jaar in april. Aankomende woensdag weer zo'n opend. Is er zin in?
1: Zeker, ja. Het verschil met vorig jaar was, dan ben ik door emoties en alles wat er gebeurde met Henk, ben ik hoogst naar betrokken geweest bij de organisatie. Dat was van Bert Harders en Selma, die hem de bal op poten zet. Ja. En ik ben achter mijn mengteltje zitten gewoon en alles kwam gewoon voorbij en ik probeerde zo mooi mogelijk te schoenen, zeg maar, dat goud klonk. En dit jaar heb ik deze keer heb ik omdat Bert natuurlijk, Bert Harders, nou een beetje laboid was. Hij lag een vervelende zomer had. Hij is zo ik best, maar ja. Hij is er ook weer boom op gelukkig. Dus ik heb dit jaar de organisatie zelf doen.
0: Juist.
1: En dus dat is een groot verschil. En, ja. Maar ik heb er wel zin aan. Ja, dat was het antwoord op de vraag.
0: Dat is het antwoord op de vraag. Gewoon even terug in de tijd. 24 jaar geleden. Hè? Want toen bist vanaf het begin bist toen de vaste producer altijd geweest. Wat was je toen nog van die eerste tijd?
1: Nou, dan was dat was ook met Tini Kerkhoff nog maar stel, dat was er ook. Dat was natuurlijk geweldig in die grote radiostudio. Ja. En Henk kwam dan drie keer in de week soms om dat programma overlevend live te down en Antje op te nemen. Dus op maandag namen we de dinsdag op. Op woensdag gingen we live en namen we de donderdag op. En vrijdag, nou ja, dat was zo'n verdeling. Dus we waren samen drie keer in de week op Martini Kerkhoff in stad. En overdag maakte ik dat programma, stelde ik het zo om. En dan nam Henk nog stottel cd's met. En die had ook een stuk of 5, 6 eigen keuzes bij hij en draaide. En zo probeerde ik op die manier u te doen, elke dag weer van, ik heb dit liedje, nou, toch dit wel eens gehoord. Het was een beetje een wedloopje, zeg maar, van om elkaar te verrassen. Dat was aanvankelijk de eerste opzet van Twee Deuntjes. Alleen in die tijd was het natuurlijk nog veel minder streektoolmuziek als nou. Er waren natuurlijk Ede Stoel, we hadden Via, we hadden Lianne, we hadden de Boetenbandjes. Maar 5 keer in de week, een uur muziek morgen, 5 keer in de week, 12, 13 nummers. Dan heb je al wat materiaal nodig.
0: Ja.
1: Als je ook nog een beetje een kwaliteitsstandaard hoog om wil.
0: Ja.
1: En daarom heb ik dan destijds al bedacht van, heb je zoveel ook opnummers mogen komen, want anders is het nog genoeg. Als we spannende radio mogen willen, dan moet er ook wat nice te worden wezen. En in die tijd was het produceren van een cd'tje of een ploort hartstikke duur en hoogst onmogelijk voor gewone amateurartiesten.
0: Ja.
1: Dus toen hebben we die Twee Deuntjes sessies bedacht in de grote radiostudio.
0: Ja.
1: En op Duimenaier hebben we Harry Niehoff, we hebben Stad, we hebben Hans van der Lijken, we hebben heel veel mensen hebben op Duimenaier aanpitchen, zeg maar.
0: Ja, en eigenlijk een podium geven.
1: Ja, precies. En mensen werden uw dochter meenemen. Latjes te maken en Henk was van de teksten, ik was meer van de muziek. En nou, zo leerden we van mijn koor, zeg maar. Dat is hem wie. En Joop Taptebi als technicus. En Joop en ik produceerden dat en som opnames. Later in de mediacentrale gaan we multitrack, konden we meer sporen opnemen en dingen van eens overmixen. Nou, en zo maak je al de stapjes om beter te worden in die muziek en in de streektoolmuziek.
0: Ja, ja, en die streektoolmuziek was heel bright. Want dat is wat ik er zo mooi aan vind. Enkie Turf die maakt er ook een sport van om dat Neder-Saxisch binnenkant te trekken. Dan was er weer een Duits nummer, maar ook van Drenthe, Overijssel. Het maakt niet uit als het inderdaad die streektool ordende. Dan haar hing er ook een verhaal bij dat ze er eigenlijk inzogen was. Het was een gave.
1: Ja. Ja, dat was echt een gaaf van hem, ja. En hij werkte, voor die tijd, hij werkte in het begin van 2000 werkte hij bij de EDR. Dus hij is in Nijschaanse, met Tran van Stad naar Nijschaanse. Het kwam onderweg allemaal mensen tegen die hem ook op Twee Deuntjes aanspraken. En de EDR had ook contact met... hij deed heel veel dingen in Duitsland ook... om de grensregio Biemekoor te kringen... en dingen zo om te organiseren. Dus hij had een heel bestand van Duitse artiesten... dat daar ook zijn vrienden waren. En dus dat mengde prachtig met zijn werk bij Noord.
0: Ja.
1: En zo was dat ook in andere... hij was natuurlijk een allesvreter. Dus hij ging ook overal naar touw en concerten lusten. En als ik dacht van, ik heb een nieuwe ontdekking van... Denk ik, zo snel, oh, die heb ik al lang zo'n. En dat was altijd zo, ik kan me nooit over toe, zeg maar. Omdat Henk was alles.
0: Ja, mooi, hè?
1: Oh, die heb ik toen al zo'n. Ja, ik heb zijn nummer wel.
0: Ja, mooi. 24 jaar, 2 deuntjes. Nou, met René Wallout natuurlijk, elke zondag morgen.
1: Ook een geweldig hoe doorging, maar tegelijk dat die zijn. Want René is meer journalist en Dijk is ook een... inmiddels ook een allesvreter worden. En hij is ook slim nieuwsgierig en bezuikt ook heel veel concert. Dus dat is een weerig opvolger.
0: Ja. En beide Strondijkbies, denk ik.
1: Zeker, ja.
0: Heel goed. Hey, kom de woensdag dus in Theater Geert Thijs. Het mooie is, Rolf, wie maakt 2 koorten voor hem? Twee keer 2 koorten zelfs, wat later van morgens of begin van de middag ook nog een keer bij Sergei. Maar als mensen natuurlijk denken van, ik wil Geert Bie wezen in Theater Geert Thijs, dan is het heel simpel. Dan moet je even appen naar 050-318-288. Karel zit er helemaal klaar voor hier, zout. Met die favoriete nummer en vooral met de reden, wat betekent dit nummer en waarom vind je het zo mooi? En dan gooit Karel, die gooit in al die honderdduizenden appjes even bij langs, er het ziet voor, en dan... kan je ze door, degene die
1: van ons heeft.
0: Precies. Dijp doordrijven, dat verhoog, laten we vertellen. Kom je hier in de studio, dat doen we om 10:10. En dan geef me dus 2 koortjes weg voor degene die zegt van, ik wil heel graag de bier wezen.

0: Rolf,
1: er was digitaal, dus is het in een blikkie. Ik weet niet, was dus.
2: Oh, ja,
1: luister door het wc of zo?
3: Nee, ik zit gewoon op baken.
1: Oké, gelukkig. Het is nou weer goud. Ja. Het is nou weer goud. Maar Lianne Abel, daar hebben we blij. Tam begonnen te piepen.
3: Oh, TikTok Tammo, Steerdevanger, Waddaans. Nou ja, neem maar op. Ja. En Olaf Vos presenteerde op zijn eigen geweldige manier.
1: Geweldig. Dat is mooi. Dat ben alle toppers bieden kander, zeg maar.
2: Ja, dat is ook een serieuze show.
1: Ja, dat is een rot serieuze show.
2: Ja.
1: Mooi. Nou, door wist denk ik sowieso biwezen. Dus vandoor, ik wil aansluiten, Rolf, met een nummer van René Beverwijk. En ik sprak die net even voor dat we in de uitzending kwamen met de zeesten ook nog van... Ja, dat is mooi, want Henkie Scholten, die had door ook wat met, hè?
3: Ja, die vond het geweldig. Die situaties daar René opstelt in zijn lotjes, de verhoortjes daarheen mocht en de beetje cynische en grappige en sarcastische kringslong erin en heel mooi grunnig, door was Henk ook nuitvies van.
1: Kijk, en dan zeg ik, dat lijkt me wel een goud idee. En dat zegt René Beverwijk ook. Rolf, dankjewel. Heel veel plezier aankomende woensdag.
3: Jo, mooi.
1: Mooi.
4: Het leek me wel een goud idee.

0: te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees Rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Hey Remon!
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Vijf minuten over half negen, tiet voor het leerste neerzoet stad en omland. Vandaag met Mark Bogema. Goedemorgen, Mark.
8: Goedemorgen. De komst van de Neder-Saxenlijn staat verder onder druk. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur gaat al het geld voor infrastructuur opnieuw verdelen en onderhoud krijgt daarbij voorrang. Nieuwe projecten, zoals de spoorverbinding tussen Groningen en Enschede, komen daardoor lager op de prioriteitenlijst. Eerdere beloftes aan overheden tellen volgens Karremans niet mee. De minister wil nog niet vooruitlopen op keuzes die gemaakt worden. Die worden over enkele weken bekendgemaakt. Wel zegt hij dat hij lastige gesprekken voert met bestuurders. Bij het dodelijke ongeluk gisterochtend op de N46 bij Sint-Annen is een 44-jarige man uit stad om het leven gekomen. Zijn auto botste frontaal met een vrachtwagen. De man overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in de greppel en ook meerdere andere voertuigen raakten van de weg. Vanwege het onderzoek en het bergen van de voertuigen bleef de weg gisteren tot 8 uur 's avonds dicht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Op de kruising van de Scholthuizen en de Middenweg in Veendam zijn een auto en een brommobiel op elkaar gebotst. Beide voertuigen raakten daarbij beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft Kamervragen gesteld over de beoordeling van aardbevingsschades in Groningen. Ze wil dat minister Heerma ingrijpt nu een schade-expert volgens de rechter niet onafhankelijk blijkt te zijn. Naast beoordelaar is hij ook mede-eigenaar en aandeelhouder van schadebureau DOG. Beckerman eist opheldering over hoeveel schadedossiers door het vonnis worden geraakt. Ook vraagt de SP of gedupeerden hun rapport opnieuw door een onafhankelijke deskundige kunnen laten beoordelen. Daarnaast wil Beckerman dat experts voortaan verplicht melden of ze aandeelhouder of bestuurder zijn van hun bureau. Minister Heerma heeft laten weten dat hij zich eerst verder laat informeren door het IMG. En in de eerste ronde van de KNVB-beker staat er meteen een noordelijke kraker op het programma. FC Groningen neemt het in de Euroborg op tegen FC Emmen. Dat is bepaald tijdens de loting die gisteravond werd verricht door oud-FC Groningen-speler Timo Letschert. Voor Groningen-trainer Dick Lukien is het een bijzondere ontmoeting, want hij was eerder 7 seizoenen coach bij Emmen. Het duel wordt gespeeld op 27, 28 of 29 oktober. De exacte datum en aftraptijd worden later door de KNVB bekendgemaakt. Ja, en dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt en valt er hier en daar een spatje regen. Vanmiddag komt de zon erbij met een zwakke noord- tot noordoostenwind. Het wordt 18 of 19 graden.
7: En als je denkt, ik wil nog meer weten van dat weer, over een minuutje of 10 Harma met het uitgebreide weerbericht. Dankjewel. Mark en Frits is onderwegs naar Scheemde, of door was hij vanmorgen ook al aan het praten met deelnemers aan de 20e editie van de Tocht om de Noord.
9: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen in Winschoten.nl.
10: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
11: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
15: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.

0: Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun. Nou, boys ook. En een van die boys is Frits. Die wil gewoon een beetje lol maken op zondagmorgen. Er staat in zijn auto, gooi de provincie in. Er komen van allerlei mensen tegen. Hoeveel lu jij de tocht om de Noord aan het lopen bent? Wat lawaai op de achtergrond, Frits.
1: Ja, ik ben hier nooit alleen. Daar is nog in de woord, denk ik. Hè? Ja. 6.000 man wordt hier van de Bumi langskomen. Ja, nou, dat ik die allemaal een handje gegeven, hoor. Maar ik ben allemaal bezig met de start voor de tocht om de Noord. Ik stoor in de toekomst in Scheen, of toekomst kan ik beter zeggen. En ik stoor nou te kijken naar weer naar een groep mensen die aan de loop gaan. En deze maand, Henk, doe stuur ze weg, hè?
2: Ik stuur ze weg, ja.
1: Maar ik hoorde je net zeggen, de groep van 6:50 kan vertrekken. Dan ben je wel een beetje vertroogd inmiddels.
2: Ja, die zijn te laat uit bed gestapt, denk ik. Of die hebben de bus gemist. Want dat schijnt wel een beetje het probleem te zijn, het openbaar vervoer. Maar ja.
1: Nou, die hebben net op station zijn. Ze gingen elke keer netjes de bus in.
2: Ja, hè? Ja, maar goed, ze geven dan de schuld aan het openbaar vervoer. Maar ik denk dat ze te laat uit bed zijn gestapt.
1: Ik denk dat ze allemaal aan de grunnige kou zitten, Marcel. Maar hoe veel mensen gewoon er nou weg? Voor welke afstand is dit?
2: Dit is nog steeds de 25 kilometer. We staan ongeveer, moet ik even spieken op mijn lijstje?
1: Kijk eens even.
2: Met groepen van zo'n 177. En dan om de 10 minuten laten we een groep vertrekken.
1: Ja, en dan roept toe even om van deze groep kan vertrekken.
2: Ja, de mensen die hebben op hun startbewijs een vertrektijd staan. En nou ja, daar moeten ze zich een beetje aan houden. Dat doen ze meestal wel. Maar ja, dan zorgen dat ze op tijd kunnen vertrekken.
1: Goh, zelf ook lopen?
2: Nee, helaas niet. Of helaas. Nee, ik zit vandaag 2 dagen en morgen in de organisatie. Maar het is fantastisch om erbij te zijn. Het is mijn 10e jaar dat ik erbij ben, maar ja, een geweldig evenement.
1: Maar toen is het volgens mij wel het leukste bon van de oorlog.
2: Ja, dat denk ik ook. Je ziet veel mensen. Ik zie ook wel weer bekende mensen. Ja, het is een beetje een reunie aan het worden.
1: Komen ze hier ook weer terug? Zie je ze ook weer terugkomen?
2: Ja, klopt. Ze komen dezelfde ingang, komen ze ook op dus de uitgang. Ze nou, ook ingang.
1: Je ziet ze nou allemaal vol enthousiast met de deuren lopen. En dan de loop van de middag komen ze allemaal met de tong op de schoen komen ze weer terug.
2: Ja, sommigen wel. Maar sommigen die kijken nog blijer dat ze nu zijn. En ja, dat is altijd fantastisch om ze ook weer terug te zien.
1: En anderen zien we helemaal niet meer terug. Jong voorzitter, daar hadden we je eigenlijk met afgesproken. Maar die is al aan de loop, begreep ik.
2: Ronald Haminga. Ja, geweldig. Ik moet zeggen, een geweldige man om mee te werken.
1: Ja, hij lust het nooit hoor.
2: Nee, maar geweldige man om mee te werken. Hij laat iedereen zijn eigen ding doen. En ja, alle medewerkers, gisteren zaten we hier met man of 9 en hebben we 8000 medailles uit moeten pakken. Nou, als je ziet hoe zo'n sfeer daar hangt, dan denk ik van dat begint het eigenlijk voor ons al.
1: Allemaal een beetje poetsen nog.
2: Allemaal een beetje poetsen, maar ja, gewoon geweldig om met elkaar dit te doen.
1: Ja, deze mensen gewoon allemaal aan de loop. Doe maar steeds niet scheen bijna gewoon nou.
2: Ja, ik hou ze wel streng in de gaten. Zo nu en dan probeert er wel iemand er tussendoor te glippen. Maar ja, bij het scannen houden ze die dan echt tegen. Die sturen ze wel een beetje terug. Maar zo streng zijn we ook niet hoor.
1: Nee, je doet het voor jezelf, hè. Succes nog eventjes. Ja. Ik duik eventjes de rie in. Kijk. Heb u er nog een beetje zin in?
3: Ja, wel hoor. Ja? Ja. Ik heb steun bij me. Mijn zoons.
1: Je bent jouw mantelzorgers. Ja. Jullie moeten mama naar de overwinning helpen.
4: Vaste traditie. Elk jaar weer helpen we haar naar het eind.
1: Echt waar? Elk jaar?
4: Ja.
1: Hoeveelste jaar is dat?
4: Nee, is niet de 8e keer of zo.
1: Nou ja, dat is al 8 keer meer dan dat ik het gedaan heb.
4: Ja, het is geweldig.
1: Maar jullie lopen voor moeders mee. Als moeder niet mee had gelopen, had je zelf ook niet gedaan?
4: Dat denk ik wel. Ja, zij is wel de initiator altijd. Dus, ja.
1: Vrijwillig wel, toch?
4: Wel vrijwillig, ja. Ik geniet er elk jaar weer van.
1: Of zet u ze stiekem onder druk?
3: Ja, stiekem. Ik ben eerst alleen begonnen en toen dacht ik van die jongetjes moeten ook even lopen. Dus.
1: Nou,
3: toen
1: succes,
3: is hij meegegaan en toen hij ook.
1: Nou. Ja, dat moet wel. Nou, succes, anders bent u te laat straks.
0: Ja, dat is fijn.
1: U moet wel een beetje op tijd zijn, hoor.
5: Jazeker.
1: Anders bent u de bezemwagen straks.
5: Nee, dat zijn we.
1: Hoeveelste keer loopt u mee?
5: 6e.
1: Oh, dus u weet wel een beetje hoe het werkt.
5: Ja.
1: Bent u nou ook de groep van 6:50 nog?
5: Nee, dat niet. Nee. Wij zijn de groep van... moet even mijn eigen starttijd was eerder. Maar je mag wel later starten, maar niet eerder. Hè. Zij starten later.
1: Maar u had om 7:30 al moeten vertrekken, zie ik dat?
5: Ja, maar zij om al 8:30.
1: Oh, u gaat samen?
5: Ja, we lopen samen.
1: 9:40, dan bent u nog een beetje vroeg.
5: Nee, dat is morgen.
1: Oh, sorry. Ik heb
0: een
1: verkeerde bril op, zie ik. 8:30, oh ja.
5: Ja.
1: En welke afstand wordt het?
5: 25 vandaag, morgen 15.
1: Een beetje afbouwen.
5: Ja, maar meestal komen er wat kilometers bij. Dus als je dan 2 keer 25 loopt en dat wordt echt wel een stukje meer, dat vinden we net niet leuk meer.
1: Nee, dat is niet leuk. Komt uit stad, provincie?
5: Stad, allebei.
1: En hoe was dat met het openbaar vervoer? Van, er waren mensen die zeiden dat het niet goed was.
5: Was heel goed.
1: Echt,
5: 4 keer per uur gaat er een trein van Groningen naar Scheemda.
1: Dat wou ik zeggen.
5: En er staat een mooie museumbus voor ons klaar om ons hierheen te brengen. Dus nee hoor.
1: Nou, succes.
5: Dank je wel.
1: Fijne wandeling.
5: Fijne dag.
1: En succes morgen ook vooral. Want dan moet het natuurlijk ook nog gaan gebeuren.
0: Ja,
1: 6000 man dus hier. Nou, ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken.
0: Dat is goud. Doe eens met auto, Frits. Dat scheelt me zoveel. Ja. Dankjewel, Frits Hemelkamp door vanuit Scheemde. Ja, toch een bijzonder evenement, die Tocht om de Noord. 20 jaar geleden start en elk jaar een ander thema. En dat is ook zo bijzonder. Thema van dit jaar? Odem de Groenrepubliek.

0: echt een klassieker. Maakt me wel stijl, Alex Vissering. En nog een andere klassieker. Arma Boer, goedemorgen Arma.
1: Ja, goedemorgen Marcel.
0: Goedemorgen. Wie reden vanmorgen is Kader op Karel zei net, ja, het was donker. En dan zullen we de, ja, zeg maar, de wereld weer wat licht worden. Maar ik heb de zon nog niet zo in. Komt hij nog te veel misschien?
1: Ja, nou, mondjesmoot. Het is vandaag dat er een koolfront over ons heen trekt vanuit het westen. Westen, noordwesten. En dat is wel in, dat wordt wel minder actief. En aankomende nachten hangt dat zultensysteem maar in als warmte over ons heen. Dus die bewolking is de eerstkomende, nou ja, 12 tot 25 uur behoorlijk aanwezig. Maar dus ook mijn maan en geleidelijk aan dat hoge druk het verder over gaat nemen. En dan is de situatie zo dat hoge drukgebieden zich wat meer ten oosten van ons gewoon bevinden. En lege drukgebieden op de Atlantische Oceaan. En met die zuidelijke stroming dus die flink oplopende temperatuur. Ik zeg maandag nog een frontje die weer over gaat komen vanaf een lege drukgebied bij IJsland. Ja, en Dono en Poren zomers warme dagen. En dat zo aan het einde van september. En dat levert waarschijnlijk ook een paar dagrecords op. Dat nog nooit zo warm geweest is als op de 29ste en de 30ste september. Door met, dan is het ook gelijk even weer gebeurd. Nou ja, dat wordt ook geleidelijk aan. Als we richting oktober gaan, natuurlijk ook nooit al te verwonderlijk. Dan donderdag is er ook weer een aantal buien. En dan gaat die temperatuur weer wat onderuit. Maar het blijft in eerste instantie wel om in de bieden 20 graden en 18. Nou, later in de maand, zeg maar begin oktober, richting 17 graden, dat is normaal. En dan blijven we in eerste instantie gewoon nog boven zitten. Ja, en het aantal millimeters aan regen, ja, het is een beetje afhankelijk van wat er in halverwege volgende week gaat gebeuren. Maar het heeft eigenlijk nooit heel veel om hakken. En dan denk ik, ja, we hebben nog altijd te mat met het dreuge weer. De sloten zijn nog altijd leeg. Dus er komt vanzelf in de dood wel een ommekeer en dan begint het wel te regen. En dan denken we van, ach, zo slecht was dit eigenlijk ook nog nooit. Roodschaal, gisteren met 10 uur de zon erbij, zo'n beetje 20 graden. 2,5 mm is de verdampt op dit moment. Bewolkt een beetje wat nevel wat er hangt. 8 kilometer zicht en 14,5 groot. In de visvliet gisteren 20 graden. Diezig met wat grondmist en 13,5 groot. En een zwakke noordelijke wind. Ja. Nou, vandaag, er is veel bewolking. Er zou een spatje regen van. En vanmiddag is er overtouw eens wat zon. De wind is zwak tot matig. Huurt noorden tot noordoosten. Draait naar het noorden tot noordoosten met 18 of 19 graden. Vanavond en vannacht bewolking wat opklot. Minimum temperatuur van 11 tot 13 graden. Er zouden wat mistbanken kunnen ontstaan. En maar dan is de zon er geregeld bij. De temperatuur loopt ook mooi op. Gaat richting 21 tot 25 graden. Met een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. In de overnacht kan er later een buitje voorkomen. Maandag kan een bui voorkomen, maar de zon is ook van de partij. En de wind die draait naar het noordwesten met 20 tot 22 graden. Ja, en dinsdag en woensdag geregeld zon. En de temperatuur is zo'n 24 graden. En door een volgende buien en een afkoud tot zo'n 22 graden op donderdag. En dat is ook nog te warm. Voor de ziet van het jongen, maar dat vinden we allemaal niet erg.
0: Nee, dat is hartstikke lekker. Keurenbox nog aan en dat in, zeker oktober.
1: Ja, heerlijk hè?
0: Mooi man. Aankomende woensdag trouwens twee deuntjes in Geert Thijs. Ga je er ook in?
1: Nee, ik heb woensdag andere verplichting.
0: Kiek, ja. Als mensen thuis denken, ik wil wel heen, dan moet je een appje sturen. 050-318-288 met die favoriete Grunniger of Drents of Neder-Saxisch nummer, zeg maar. Dan gaat Karel die gaat hem bekijken en wel weet, ben jullie er wel bij. Harma ken nooit, maar ik ken jou wel in Getij zitten. Harma, dankjewel en een goud begin.
1: Ja, net zo, bye.
0: Bye, bye.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Hete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Hete is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl. Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorderkerwencentrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorderkerwencentrum. Fijne vakanties. Kijk ook op Noorderkerwencentrum.nl.
11: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtend Duitsland.
12: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's
13: en Adidas.
12: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
13: Word gratis lid op designoutletochtend.nl.
10: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
14: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
10: Raadsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raadsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raadsveld.nl.
15: Radio Noord.
16: Noord en Ommeland.
17: Met Marcel Nieuweweg.

0: en Miss Montreal. Hoe op Radio Noord. 8:08 heb je gewoon nog knol. Maar als je verdorgen gewoon wandelt de knol, dan kun je onderweg zomaar een bankje tegenkomen met een tekst erop van bijvoorbeeld Henk Wijngaard. Vanmiddag worden namelijk in het teken van Burendag 9 bankjes onthuld. Hoe zit het nou precies? Nou, daar kan Remco van Zuchtel ons alles over vertellen. Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Remco, als ik nou op dat bankje zit van Henk Wijngaarden, welke tekst heb ik dan in mijn ruggen?
1: Oh, die tekst geen idee op mijn hoofd. Dat is lekker. Ik zit net op het bankje van Lili en Zilstra.
0: Ja?
1: Ik kan het zeggen, soort voorlezen, maar van Henk Wijngaard ken ik hem nooit uit mijn hoofd.
0: Volgens mij is met een vlam in de pijp. Klopt dat of niet?
1: Ja, het is wel een verwijzing naar de plek waar hij misschien voor het laatst is. Laatst zijn in zijn vele truckersreizen door Europa, hè, maar yeah. Als ik trucker van beroep, en daar verwijst het wel naar. Dus, ja. Yeah.
0: Oké, dus is nou een bankje van Lilian Zielstra, dan hebben we het over de dichter.
1: Ja, klopt. Ja. Ik ben allemaal dichters, hè, tekstschrijvers en...
0: Ja, muzikant.
1: Ja, hier staat, onder mijn voeten was ooit moeras. Ik wil dat riet en mos vrij uit boekeren. Denk aan water dat oeverloos kan vloeien en vind het dichterbij dan ooit verwacht.
0: Nou, en dat komt geliek overal in, denk ik, met plek worstels is. Want de bankjes bent plotst in Waterland. Dat is een,
1: ik zit er gewoon op nu. Ja.
0: Ja, en dat is een wiek, zeg maar, met allerlei water tussen de woningen in Klop, hè?
1: Ja, ja, een hele waterrijke buurt.
0: Ja, ja, waarom ben deze bankjes plotst, Remco?
1: Ja, het is een initiatief van een aantal bewoners, inwoners van de wijk. Jan Willem van de Kolk, Marie Nijboer, Marijke Warris en Ria Vondeling. Die vonden dat er wat rustplekken moesten komen in de wijk, waar je rustig kunt gaan zitten als je wandelt of fietst. En om die bankjes extra glans te geven, om dat ook te koppelen met kunst. Want er zijn in Stadskanaal, er komen naar Stadskanaal heel veel schrijvers, kunstenaars, artiesten. En die poppeling, ja, dat maakt het toch wel bijzonder. Dus het is functioneel. Het is ook een extra pep-up van de wijk. Iets verfraais. Het verfraait kunst. Ja, ja, kunst verbroedert.
0: Dus, oké. Okay. Dus en dat eigenlijk ook, en dan ook wel mooi, op Burendag. Dan komt er ook weer alles bij elkaar, zeg maar.
1: Ja, want er is veel water. Als er ijs ligt, dan kom je elkaar wel eens tegen op het ijs. Mensen die je nooit ziet, die kom je dan tegen.
0: Ja.
1: En met die bankjes willen we er ook wel bevorderen dat je met elkaar wat meer tegenkomt. Je ziet er ook al gebeuren, hoor, dat er veel mensen gaan zitten en wij dan een praatje mee hebben. En zo'n Burendag, ja, is een uitgelezen moment om dat dan te doen. De Burendag is er ook een teken van verbinding.
0: Ja.
1: Nou, dit is een uitgelezen moment.
0: Kijk, en je gaat ook met het tiet met een bankie, ja, dan kun je lekker uitrusten. Maar ze ben ook, zeg maar, uitrust met QR-codes erop, hè? En als met de telefoon zo'n QR-code scanst, wat Christen te zijn.
1: Nou, ik heb net even geprobeerd weer. Dan krijg je heel veel extra informatie over degene die gekoppeld is aan het bankje. Heel veel achtergrondinformatie, ook wel kunstzinnige dingen die ze gedaan hebben. Dus het is niet alleen de tekst die op het bankje staat, maar met de QR-code krijg je een hele... ruim een grote beleveniswereld erbij.
0: Juist, en dat is dan allemaal over dat bankje die verwiest naar de persoon waar het bankje zeg maar naar vernuimd is. En wie hoorde net Lilian Zielstra, dan is zelf een dichter. Henk Wijngaard had ik al verklapt. Welk komen er nog meer tegen?
1: Elsie Dorma.
0: Ja.
1: Herman Sanker.
0: Herman Sandman?
1: Sandman. Ja, Sanker was ook voetbal, maar Sandman van CETA.
0: Ja, precies. Ja.
1: René Becker. Ja, Jeroen Rusgen en Iman Esaias, helemaal nu van deze tijd. Giet Thijs uit de vorige tijd, vroeger. Martin Smit is een inwoner uit de wijk. Dat verklaart het misschien wel, maar dat is ook een hele kunstzinnige man vroeger.
0: Schuur en cement, ja, dat was heel kunstzinnig. Ja, daar ga ik me nooit draaien, Remco.
1: Nee, hij heeft zijn genre iets aangepast.
0: Oké. Okay.
1: Is wel geschikt voor kleine kinderen.
0: Ja.
1: En Marleen Bakker. Dus 9 mensen die in Stadskanaal zijn geboren, getogen of wat Stadskanaal hebben.
0: Ja, precies. En dat is ook een mooie Marlene Bakker. Dan denken de mensen van, hey, komt even van Knol. Gemeente Knol, hè? Want ze komt uit Smilken.
1: Ja,
0: dat wil zeggen, ze is geboren in die zeil, maar ze is opgeruid in Smilken. En dat is weer gemeente Stadskanaal.
1: Ja, en die heeft hier op de kunstenschool gezeten. Vrouw van Tilburg, precies. Waar zoveel heimwee naar Stadskanaal, dat ze toch in het Groningen is gaan zingen.
0: Ja.
1: En de Veenkloon blijft toch aan mensen hangen, hè? Men zegt wel eens in het westen van woon je daar, wat heb je daar te zoeken? Maar als je eenmaal bent opgegroeid, dan raak je dat nooit meer kwijt.
0: Ik zeg altijd zo,
1: het is over het algemeen ook.
0: De Veenkoloniën is de Gold Coast van Nederland.
1: Ja.
0: Klopt.
1: Ja. Mooi woon kun je bijna niet. Betaalbaar, mooi, schoon woon.
0: Ja. Mas Mogelo worden, Remco.
1: Hey, die opleiding boog gaat. Ja,
0: hartstikke goud. Nou, verzorgingshuis Maas Heert, die zit er ook in de buurt. Die ben er ook heel blij met, hè? Die kennen hun wandelingetje nou, zeg maar, wat u breiden.
1: Ja, het is toevallig. Ik heb honden, dus ik loop met mijn honden wel eens tussen de woonwijk en Maaseer. Dan kreeg ik wel eens van bewoners van Maaseer te horen van, we staan er weinig bandjes. Een jaar geleden. Nu zijn die bandjes en je ziet ook mensen van Maaseer, ouderen, die toch nog wat vitaal zijn, die wandelen, die bandjes op zoek als rustplek. Dus het is heel nuttig. En dat realiseert Maaseer zich ook. Die sponsort het ook.
0: Ja, want Karel Post, die kijkt me aan en die doet met de vingers over.
2: Je betaalt het allemaal.
0: Nou, maar dat is, dus Maaseer, die sponsort dat, BCM?
1: Ja, gemeente sponsort dat een beetje. Ja. Het komt veel uit Nij Begun, een nationaal programma Groningen. Die vinden de leverheid, de brede welvaart, de leverheid in het algemeen van belang. En dit is past prima in dat kader. Bibionet ondersteunt met Handen Spandienst. Oranje Fonds, die sponsort ook met name verbindingen tussen mensen, buurdagen. En alles bij elkaar opgeteld heeft het mogelijk gemaakt dat de bankjes geplaatst zijn. En dat we het ook nog met een festiviteit kunnen opvieren.
0: Kijk aan. Vanmiddag om 13:30 worden ze onthuld. Maar toen nog wat down wel. Hou guit, zegt het Ruud. Of mogen mensen gewoon komen kijken?
1: Nou, de meeste zal komen van. Want de mensen die aan de bankjes gekoppeld zijn, hun bijgaan is net geopereerd. Dus dat betwijfel ik. Maar Herman Zandman is Lien Zielstrijzer, Marleen Bakker is Elsie Dodema, René Becker, die vertellen hun eigen werkbaat. René Becker gaat ook nog optreden. En misschien dat Ruschen en Esaias ook nog er zijn in optreden. Dat maakt een beetje de vraag, want Esaias zijn vrouw is hoogzwanger. Als die op punt staat te bevallen, dan komen ze niet.
0: Nee.
1: Maar misschien wel.
0: Ja.
1: Ja, dus het is ook gewoon gezellig. We hebben een springkussen, er zijn hapjes en drankjes. Er is een speurtocht voor kinderen uitgezet. Een hartstikke leuke interactieve speurtocht. Dus we willen de mensen ook even in het water leggen. En dat ze ook wat langer hier blijven. Om ook die verbinding met elkaar te leggen. Dus het wordt heel verstijn.
0: Wat een proter is die man. Remco van Zuchten.
1: Ik hoop niet om te komen.
0: Ja. Als ik goud opraap is duidelijk, Remco.
1: Ik ben toch welkom, Marcel.
0: Ja. Klopt, wie zal anders even kijken. Henk Wijngaard lukt dus nooit. Maar dan gooi ik hem er vanaf discount in. Dankjewel, Remco. Veel plezier vanmiddag.
1: Mooi.

0: Counting Rose, Big Yellow Taxi op Radio Noord. 21 minuten over 9, Bijzondere Natuur. En vandoor met Janka Valen. Janka, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij wil het met ons hebben over paddenstoelen.
1: Ja.
0: Tijd van het jaar, de herfst komt eraan. Alhoewel, met de temperaturen die we de komende week hebben, zou je het niet denken.
1: Nee, maar ik sta hier onder een kastanje en de kastanjes komen naar beneden. De beukenboom hiernaast, die laat zijn nootjes vallen. Dus het wordt wel degelijk herfst.
0: Is dat dan de natuur, die laat zich toch niet leiden door een kalender zoals wij die hebben, de Gregoriaanse kalender, als wel door de temperaturen die er zijn. De temperaturen zijn nu toch nog heel hoog. Is het dan niet zo dat de bomen hun nootjes zeg maar wat langer vasthouden?
1: Nee, nou ja, het heeft natuurlijk ook te maken met hoe lang de dag is. Hè? En die verandert natuurlijk wel. We merken dat allemaal 's avonds, want het wordt weer eerder donker. En 's morgens weer wat later licht.
0: Ja.
1: Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Ja.
0: Oké. Hey, en dan sta jij dus onder die kastanje en er valt wat op de grond. En dan groeit er ook iets op die grond.
1: Ja, dat klopt. We hebben hier altijd een hele verzameling kastanjeboompjes.
0: Ja, dat geloof ik. Maar naast die kastanjeboompjes ook andere dingen waar je het over wil hebben. Over paddenstoelen.
1: Ja, paddenstoelen. Ja, klopt. Want ik vind paddenstoelen echt een fascinerende wereld.
0: Want?
1: Ik bedoel, je hebt fantastische namen. Maar als je echt even goed naar paddenstoelen kijkt, als je dus een lekkere wandeling maakt. Er zijn zoveel verschillende vormen, kleuren. En als je bedenkt, een paddenstoel is eigenlijk alleen maar het vruchtlichaam van een schimmel. Hè? Daaronder de grond ligt een heel netwerk aan draden. Dat zien we helemaal niet. We zien alleen maar die paddenstoel die boven de grond komt. En ik vind het heel vaak heel mooi. En het zijn eigenlijk ook nog eens hele nuttige. Die schimmels zijn heel belangrijk, hè? Zijn heel nuttig.
0: Waarom?
1: Nou, schimmels, dat zijn echt de opruimers in de natuur. Echte puinruimers eigenlijk. Want ze eten het dode blad, dood hout, dode dieren eten ze op. En aan de andere kant dienen ze natuurlijk ook als voedsel voor dieren. Nou, mensen eten ook wel paddenstoelen. Denk aan de champignon.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja. Je hebt eigenlijk, je kan eigenlijk spreken van een drieledige functie bij paddenstoelen. Want je hebt de saprofieten. Dat is een groep paddenstoelen die dat rottende materiaal dus afbreken en omzetten naar mineralen. Saprofieten, ja. Je hebt de parasieten. Nou, die naam die spreekt misschien iets meer tot de verbeelding. Want die trekken juist die voedingsstoffen uit een gastheer. Dus uit een boom bijvoorbeeld. Die al slecht is. Bijvoorbeeld een eik, hè. Die zijn gevoelig voor honingzwam. Wordt die boom zwak, dan slaat die honingzwam toe. En nou, dan gaat die boom vaak ook echt dood. En dan heb je nog de symbionten. En die paddenstoelen die leven juist weer in harmonie met hun gastheer. Vind ik ook weer fascinerend. Want die hebben eigenlijk een soort ruilhandel met de boomwortels. Want zij, die schimmels die houden goed water vast. Dat is weer een voordeel voor de boom. En als dank geeft die boom dan weer suikers aan die schimmels. En die leven dus samen. Ja.
0: Oké. Hey, en dan tot slot, hè, de paddenstoelen die je wel of niet zeg maar kan eten. Zit daar een logica in dat ik ook weet als ik vanmiddag ga wandelen, ik denk van joh, ik wil eens een paddenstoel, een champignonnetje. Ik ga wat lekker koken. Ja, waar moet ik op letten? Of zeg jij van doe dat maar niet, want het kan wel heel gevaarlijk en giftig zijn.
1: Ja, ik zou me daar niet aan wagen. Ik doe het zelf ook niet hoor. Nee, want we hebben best wel een paar echt giftige paddenstoelen. En die lijken dan weer heel erg op paddenstoelen die niet giftig zijn. Nee. En dan moet je al zo'n kenner zijn. Dus ik zou me daar niet aan wagen.
0: De hint is heel duidelijk. Gaan we ook zeer zeker niet doen. Dankjewel. Dus drie soorten paddenstoelen. We hebben zeg maar de parasieten. Dat zijn een beetje de bloedzuigers. Die vreten het op en die merken als iets zwak wordt. Dan hebben we ook nog de mensen die helemaal samenleven. Dat zijn de
1: symbionten.
0: Ja. En die eerste moet je nog één keer herhalen.
1: Saprofieten.
0: Ik zal hem nooit vergeten, Janka.
1: Heel leuk, heel goed.
0: Fijn weekend.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Half tien in onze provincie, het leerste ijs, kriegen we van Mark Bogema.
13: Goedemorgen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft Kamervragen gesteld over de beoordeling van aardbevingsschades in Groningen. Ze wil dat minister Heerma ingrijpt nu een schade-expert volgens de rechter niet onafhankelijk blijkt te zijn. Naast beoordelaar is hij ook mede-eigenaar en aandeelhouder van schadebureau DOG. Beckerman eist opheldering over hoeveel schadedossiers door het vonnis worden geraakt. Ook vraagt de SP of gedupeerden hun rapporten opnieuw door een onafhankelijke deskundige kunnen laten beoordelen. Daarnaast wil Beckerman dat experts voortaan verplicht melden of ze aandeelhouder of bestuurder zijn van hun bureau. Minister Heerma heeft laten weten dat hij zich eerst verder laat informeren door het IMG. Dit weekend viert de tocht.

0: om de Noord zijn 20-jarig bestaan. Duizenden wandelaars trekken vandaag en morgen door Oost-Groningen. Het wandelevenement werd 20 jaar geleden opgezet om de provincie Groningen op de kaart te zetten. Daarbij staat niet alleen het wandelen zelf, maar ook de historie van de omgeving centraal. Het thema van dit jaar, Adem de Graanrepubliek. Al 10 jaar is vrijwilliger Henk erbij om groepen te begeleiden.
1: Met groepen van zo'n 177. En dan om de 10 minuten laten we een groep vertrekken. De mensen die hebben op hun startbewijs een vertrektijd staan. En nou ja, daar moeten ze zich een beetje aan houden. Dat doen ze meestal wel. Maar ja, dan zorgen dat ze op tijd kunnen vertrekken.
0: En ze vertrekken en finishen dit jaar bij de voormalige strookartonfabriek De Toekomst in Scheemda. Op de Kolonieweg bij Opende is gisteravond een automobilist met zijn auto tegen een boom gebotst. De bestuurder is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte beschadigd door de botsing en de weg werd tijdelijk afgesloten. Op de kruising van de Scholthuizen en de Middenweg in Veendam zijn een auto en een brommobiel op elkaar gebotst. Beide voertuigen raakten daarbij beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En FC Groningen-spelers Tijmen Blokzijl en Tom van Bergen zijn er met Jong Oranje niet in geslaagd zich direct te plaatsen voor het EK onder 21 in 2027. In Deventer speelde Jong Oranje met 0-0 gelijk tegen Jong Noorwegen. Daardoor kan het elftal zich niet meer rechtstreeks plaatsen voor het EK. Wel heeft Jong Oranje nog zicht op de tweede plaats en dus plaatsing via de play-offs. Naast Blokzijl en Van Bergen waren ook Jorg Schreuders en Tigo Land opgeroepen. Maar zij moesten vanaf de tribune toekijken. Wellicht dat zij begin oktober nog hun opwachting kunnen maken. Want dan speelt Jong Oranje nog tegen Jong Slovenië en Jong Bosnië-Herzegovina. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Dankjewel Mark. Krijgen we nog het weer van Harma.
3: Vroeg is er veel bewolkt. Er zou een spatje regen kunnen vallen. En vanmiddag is er overtuigd zon. Met een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt 18 of 19 graden. Vanavond en vannacht bewolken, opklaren zijn een minimum van 11 tot 13 graden. De kind mistbank ontstaan. En morgen laat de zon zich geregeld zijn. De temperatuur gaat richting 21 tot 25 graden. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
2: Als je komende woensdag naar Geert Thijs wil, 2 deuntjes, dat ken. Stuur hem een appie naar 050-3188-288. Karel die holt den de mooist bijzondere app eruit. En dan moet je hem aangeven welk nummer je Geert wil dat we draaien. En dan gaat het om een grunne stolle nummer. Of in de Neder-Saxie het al. En dan krijg je 2 koortjes dus voor komende woensdag. En Frits is onderweg naar de Pluimvee-show. En door is Frits echt wel een kenner in.
4: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Friesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
5: Meubeldorp. Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
9: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Winkelen in Winschoten.
12: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
11: Winkelen in Winschoten.nl.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Sikkim 20 minuten voor 10. En Frits, die is onder wegens Noord-Noordbruik. Hij is door aankomen, want de windschoter Pluimvee en Knienclub, die heeft namelijk verdoog onderdak van, ja, en die honen die maakt flink lawaai, voor de keuring. Ja, schouders bist toe exact op tijd voor de keuring, Frits. Klopt dat?
1: Nou, zoals al vorige ben ik weer net te loor natuurlijk. Nee, oh, ik heb de keuring hebben we wel zijn. Van de diernaarts, daar was hij net al. En Mariska, hoe was het met de diernaarts? Was zijn oordeel?
2: Ja, alle dagen ben gezond verkloot. Dus wie mogen van start? De keuring is los. Begon. Het is los, ja. Ja.
1: Nou, de hoorn die had er ook wel zin in. Hoeveel dieren staan hier?
2: Binnen 300 dagen. Ongeveer 288 inschrijvingen over ongeveer 60 inzenders.
1: Nou, dat er een hoorn is, dat is wel duidelijk. Ook wel meer dan hij, maar er is nog meer, hè?
2: Er is nog meer, ja. We hebben de hoendershow. En aan de andere kant hebben we de jongdierendag. En door ben vooral knien, sierduiven en oorspronkelijke duiven.
1: Ja, het fladdert lekker rond.
2: Het fladdert hier rond. Het is goudstoffig en flink wat rommel hier overal. Maar dat duurt te bie.
1: Ja, dat duurt niks. Elk jaar doen jullie dit, hè?
2: Ja, driemaal per jaar, viermaal per jaar hebben we een show. En nu hebben we eigenlijk twee shows in Arnhem. Omdat we wel te maken hebben met vogelgriep. Dus we verwachten in november geen hoendershow meer te mogen organiseren. Dus daarom doen we dat iets eerder, gecombineerd met de Jongdierendag.
1: Ik zei net, Erwin de Vries is er ook. Maar dat is de voorzitter, Jeroen. Maar toen kreeg je een breurwezen van Erwin.
3: Ja, dat zei je al toen je hier binnenkwam. Maar zingen kan ik absoluut niet.
1: Nee, nou ja, goed. Daar gaan we het over hem. Over de duien. Van toen ben je dus de voorzitter. Ja. Wat doet een voorzitter?
3: Ja, die moet de boel allemaal een beetje in de gaten houden. Alles een beetje regelen, dat allemaal goed komt. En ja, met de leden en ook de mensen van het bestuur zorgen dat we zo'n jong dierendag en een hoendershow kunnen organiseren.
1: En ik heb begrepen, je bist hier eigenlijk een beetje door die zoon, hè?
3: Ja, klopt.
1: Daar je toch maar aan zat.
3: Ja, mijn zoon is hier lid geworden, jeugdlid. Ik was zelf lid van een andere vereniging in Appingedam. En, maar toen hebben ze me ook gevraagd om hier lid te worden en op een gegeven moment in bestuur en nu als voorzitter.
1: En nou staat hier.
3: Ja, nou sta ik hier.
1: Wordt beticht van zangerwezen. Wordt is niet zo ergens? Van die doet dus ook met, begreep ik, hè? Ja. Die lange slungel?
3: Ja, die lange, ja.
1: Met die bril. Ewoud heden?
3: Ewoud.
1: Gewoon eens even naar Ewoud. Van die doet dus ook met. Ik heb trouwens nog een vraag voor die, Marcel. Mag je even horen wat straks de hoofdprijs is? Vertel ik die straks wat het antwoord is. Ja, als je wint, wat je dan krijgt. Okay. Ewoud.
4: Ik ben Ewoud.
1: Toen bist de reden dat die een paar hier is, begreep ik.
4: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, van toen was er iets met dieren.
4: Ja, ik heb kip hier zitten en doem heb ik hier ook zitten.
1: Wat is er met die kip aan de hand?
4: Nou, dat zijn zijdehoenders. En dat is de USA-variant. Die hebben een hele grote kuif. En die, er zitten ook gewone zijdehoenders.
1: Maar die kip zuchtte nu, dat is alsof hij hem door de kapper moord.
4: Ja, daar ligt het wel op, ja. Nee, die hebben een behoorlijk grote kuif. En die moet je ook een beetje bijknippen en zo. En die, dat is een ras die komt uit Amerika. En nou ja, ze zijn in Nederland, vinden ze nog nooit erkend. Maar,
1: nog nooit erkend?
4: Nee, nog nooit. Nee, omdat ze binnen nog nooit zo lang.
1: Maar hij zit hier toch?
4: Ja, hij zit hier wel. Maar de rasstandaard, die is nog nooit erkend.
1: Oh, hij is dus officieel nog nooit?
4: Nee, officieel nog nooit. Ze binden al wel in Nederland en ook
1: wacht,
4: al...
1: Wacht, Bart wil ook even wat zeggen. Wat is het, jong?
5: Nou, wacht, ja, dat is stil.
4: Ik ben nou wel in Nederland en ook al een poosje. Maar de kwaliteit was nog niet half goud. Dus dan, je moet eerst zorgen dat je een stuk of 4, 5 goede hebt, zeg maar. En dan kun je ze laten herkennen.
1: Wat is nou de lol van kipmolden dan?
4: Ja, nou ja, het is gewoon, je bent ermee bezig. En nou, je kan ze mooi door de tuinen laten lopen. En deze moet je ook af en toe een beetje schoonmaken, een beetje bijknippen. En nou, je krijgt er af en toe een eitje voor terug. En als je dan een kip hebt en die wordt brouts en dan krijg je een paar kuikens. Dat is ook mooi. En ja.
1: Dat is het.
4: Ja, dat is het.
1: Nou, dus toen met voor de prijzen ook, of nooit?
4: Ja, nou, ze zijn nog niet gekeurd, maar we zullen het zien.
1: Hey, keurmeester komt straks. Ja. Jeroen, wat is de keurmeester? Of is hij die met zijn ronde bezig?
3: Nou, de keurmeester is nou druk aan het keuren.
1: Oh ja.
3: Maar
1: hij zit hier.
3: Hij zit met die witte jas aan, dat is de keurmeester.
1: Dat is de keurmeester.
3: Ja.
1: Oh, kijk, de kip in de hand, met die pootjes kieken. Zitten ze er alle twee nog aan?
3: Ja, hij controleert de kleur van de poten, de veerconditie, de houding van de kip. Hoe is de conditie van de veren, van de vleugels. En de kopversiersel, die worden goed bekeken. Er moeten een aantal kamtandjes op een kam zitten. De lelletjes moeten er mooi onder zijn. En hij controleert... Ringnummer controleert hij even. En die schrijft hij, die geeft hij dan door aan de schrijver. Dat is het merk eigenlijk van de kippen.
1: En dan kreeg ze de beoordeling.
3: En dan krijg je een beoordeling. En dan er zijn er een aantal punten waarop bekeken worden. En dan krijg je zoveel punten. En dan het mooiste is dat ze zo hoog mogelijk eindigen. En dan doen ze ook mee voor de prijzen.
1: Vonkjo bestond je om 120 jongen.
3: Ja, dat klopt.
1: Ik begreep dat het lid van de oprichting er ook nog is.
3: Ja, van de oprichting. Er is al wel een lid, die al jaren lid. Dat is Willem de Wit. Die is al vanaf het begin is lid van de vereniging.
1: Heb je nog Willem toe?
3: Ja.
1: Eventjes deze kant op. Ja, ik loop niet zo hard.
3: Nee, een ongelukje, hè?
1: Ja, zoiets. Loop het om maar op holden.
3: Oké.
1: Wel van jongens Willem.
3: Dit is Willem.
1: Dat is Willem. Ik kom even bij jou, Willem. Willem zucht er u, daar zijn we er zin in, hè? Willem?
6: Ja?
1: Ik heb begrepen, doe best zo'n beetje lid vanaf de oprichting.
6: Ja. Ja. Dat klopt.
1: Dus doe eens dit allemaal om aanzaad.
6: Nou, ik heb een Normaanzaad in Winschoten.
1: En we zitten nu in Noordbrouw.
6: En in Zuidbrouw. In de, bij de Valk. Door
1: is begonnen.
6: Ja, maar in de Klinken in Winschoten, door is begonnen. Dat is, en hier zaten we altijd in hotel. In Hotel Smit. En dat was altijd een klein dingetje.
1: Het is een beetje groter geworden, hè?
6: Opgestapeld in toestand. En... maar in de Klinker, daar waren nog ook 1500 dieren, hoor. In het begin. En dat was, ook zondags was er open, veel publiek. Maar ja, dat heb je tegenwoordig ook niet meer.
1: Een beetje minder, hè? Maar het publiek wat er is, had er wel zin in.
6: Ja. Ja. Ah, nee, dat was picobello.
1: Die vlekken zitten voorzichtig,
6: hè? Wij waren ook heel bekend in Winschoten, hoor.
1: Oh ja?
6: Ja. Maar zo als ik nou nog mensen tegenkom van de gemeente... Oh ja, van de WPKC, hè? Ik
1: zeg, kijk eens op
6: maar nog. Ik heb ook, ik ben voorzitter geweest, ik ben secretaris geweest, jaren.
1: Ik blijf even bij die zit voor het vooral. Marcel, ik had die vroeg waar de hoofdprijs was. Wat denk je?
5: Ik denk vleesprijs, maar kipfilet en drumsticks.
1: Nou, wat is dat nou weer flauw, jong? Tuurlijk nooit.
5: Oh,
1: Chris, een klok.
5: Oh, een klok. Oké, okay. Nou, mooi. Hartstikke goud. Geweldig, waarom klok?
1: Ja, dat maak ik ook nooit.
5: Oké, okay, nou, kloor. Dankjewel, Frits. Veel zooi door zo in Noordbrouw. Hier is Harry Styles. As it was op Radio.

0: Styles. Ja, je kon allemaal een appje sturen naar Karel. Als je komende woensdag de Bibel wezen in Geertijs. Bij twee dunkjes voor 1 cent. En Karel, er ben veel appjes binnenkom.
1: Oh, en hij... Harjo Hangdal.
0: Hij wist ook gelijk naar de winnaar. Harjo Kiel, die had namelijk een appje gestuurd. Harjo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Mooi. Zit je in de auto of nooit?
2: In Kronen.
0: In Kronen. Kijk, bedrogen zaak. Wat is met het loop?
2: Ja, doe ik.
0: Oh.
2: Over de
0: woon dichteruit nog wel meer. Oh, is dat
2: zo'n MC-bakkie of zo? Nee, is een mobiele phone. Nee, ik heb me van het kaak hier op, maar zo meer.
0: Oh, is dat zo'n MC-bakkie of zo?
2: Nee, ze hebben een mobiele phone. Ik heb me van het kaak hier op, maar ik ben aan het herappeloorden in
0: Kijk, en de herappeloorden in de rood. Ja, dat moet ook gebeuren in deze periode natuurlijk. Er was nog wel een petit om een appje te sturen. Op de vroeg wel wilde Geert Noor Geert Thijs. Nou, dat wist hoe dus. En dan mag je zelf even aangeven welk nummer dat ze goed kozen heeft.
2: Ben Adders, koning van de Bunnemos.
0: Waarom dan?
2: Ach, die tekst, hè. Mijn redder is mijn redder. Ja. Dat was zo.
0: Ja. Mooi, hè?
2: Ja, we kennen hem ook al. Hij is ook een beetje de koning van de Bunnemondje. Dus.
0: Ja, dat klopt. Ja, geweldig. En vooral die clip die de Bee heurt, ja, die is fantastisch. Ja. En als ze straks dat nummer draaien en mensen die radio luisteren op televisie, die kennen de merking. Hij is gewoon uniek. En textueel is het fantastisch.
1: Ja.
0: Doe Masters, kom de woensdag Noor, twee deuntjes touw in Geert Thijs. Wel gaat hij met die met?
2: Ik denk mijn schoolhoor of mijn kameroot, mijn schilder kameroot, zeg maar.
0: Kijk.
2: Mijn kameroot is schilder, die heel van harte.
0: Ja.
2: Gaan we het vertreffen.
0: En is het twee deuntjes bij die ook vaste kost?
2: Ja, zeker. Ja. Zeker, dat was natuurlijk al. Met één keer roven en zo, dat was natuurlijk. En elke dag was dat.
0: Ja.
2: En dat is schade aan de overhoog. Nou, in één keer zo'n ziek kan, ook schade aan nog. Maar voor de jongen was dat mooi hond. Hier betonen aan Henk, dat was ook mooi.
0: Daar was er ook mee.
2: En ik, ja, zeker. We waren weer op met mijn koffie, klopt.
0: Nou, kom de woensdag, bist u er weer bij. Wie zal zeggen dat de koorten niet gaan opkomen. En zoals toen zelf al zeest, van ja...

0: Het is logisch dat ik hier verkozen heb. Elvis, ja. Koning van de Bunemond, van Bert Harders. Teksten weer fantastisch en de muziek is ook heel lekker. Ik wens je succes met de eerappelsloden.
1: Ja,
0: en ook veel van ons alweer woensdag.
1: Joe.
0: Mooi, Arjo.
1: Joe, bedankt. Joe, mooi.
2: Ik heb een soep, maar zo'n grote.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelaren.nl.
4: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
16: Winkelen in Winschoten.
17: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
16: Winkelen in Winschoten.nl.
18: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
19: Radio Noord.
20: Noord en Ommeland.
21: Met Marcel Nieuweweg.
22: 5 minuten over 10 op deze zotterdagmeuk. Je zit misschien aan de koffie met Kauk. De weekquiz komt eraan. En deze dag met Pieter de Hart.

0: En de conclusie hier in de studio was: lekker nummer, Coldplay, ja. Via La Vida.
1: Top.
0: Dacht ik. Pieter Hart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is de 26e september 2026.
1: Ja.
0: Mooi datum, 26 in 26. Ja, wat gebeurde er zoal?
1: Ik begin in 1894.
0: Dat is heel lang geleden.
1: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, 100, 140 jaar geleden of zo.
0: Ja. 130.
1: 130. Het Nieuwsblad van het Noorden maakt bekend dat de oplage in 6 jaar tijd is gestegen in dat jaar tot 10.000 exemplaren.
0: Zo.
1: Tegenwoordig zouden ze vet failliet zijn met 10.000 exemplaren, maar toen waren ze er blij mee.
0: Ja.
1: Henk Nijdam werd geboren op 26 september 1935. Dat is de vader van Jelle Nijdam. En Henk Nijdam is van 35 en overleed in 2009. Had prachtige bijnamen. Pijpje Drop, de locomotief van Eelderwolde. En hij werd ook wereldkampioen achtervolging op de baan bij de amateurs in 1961 en bij de profs in 1962.
0: Had hij ook van die turbodijen net als zijn zoon?
1: Ja. Ja, ja, ja. Hij reed 6 keer de Tour de France en won 3 ritten. Toch niet slecht, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: En ik zei het al, de vader van Jelle.
0: Ja.
1: Geboortedag. Op deze dag, 1971, dat wil zeggen 55 jaar oud is geworden Bert Haandriekman.
0: Ah, kijk.
1: Oud collega van ons.
0: Ja.
1: Ik heb hem al meegemaakt bij Oogradio. En daarna...
0: Sterker nog, misschien nog wel aangenomen, toch?
1: Ja.
0: Ja, zeg het dan gewoon, Pieter.
1: Bert
0: oog was, oog Bert, voor talent.
1: Bert, nee, ja, Bert was gewoon heel goed. En ja. Het is echt een radiomaker. En ik vond het ook. Hij was dol met name op Frits Spits.
0: Ja.
1: En die heeft hij ook heel veel vervangen. En heeft hij heel veel mee gewerkt. En hij heeft ook op zijn eigen verdiensten is dat hij bijvoorbeeld de Zilveren Radioster won. In 2013 en 2015. Ja. En in 2017 de Gouden Radioring. Voor helemaal Haandriekman. En hij is geboren. Waar is hij ook alweer geboren? Ergens in Drenthe. In Borger.
0: Kijk.
1: Leuke man. Goeie radiomaker.
0: Eens.
1: Ik heb een heel curieus dingetje heb ik toch opgeschreven. Op 26 september 1980, 45 jaar geleden... toen waren er overvallers op klaarlichte dag in de HEMA. En die zetten de boel in de hens. Om, dachten ze, chaos te veroorzaken en dan de kassa's te plunderen. Maar die Groningers, dat waren koele lui. Plan mislukte, want iedereen bleef rustig.
0: Ze keken er ze aan van...
1: Ja, wat wil je nou? Wat
0: dus,
1: je nou?
0: Dus doe nou weer.
1: Ja.
0: Het is geen Polsken.
1: Zo is het.
0: Nee.
1: 26 september 1994, toen verdween oud-voorzitter Rens de Vries van FC Groningen achter tralies. Hij moest naar heer Hugo Waard. Hij was veroordeeld tot 8 maanden vanwege de zwartgeldaffaire bij FC Groningen.
0: Ja.
1: Heftig hoor, want heel veel van die voetbalclubs die hadden ook zo'n affaire. En niemand hoefde de bak in. Behalve mensen bij ons. Hoe dan ook, na 5 dagen al werd Rens de Vries weer naar huis gestuurd vanwege medische klachten. Hij had heel veel last van zijn arm.
0: Zeg jij hier nou eigenlijk mee? Ik kijk jou aan, jij zegt het en je wenkbrauwen die fronsen. Je kijkt er boos bij. Niemand hoefde de bak in, behalve mensen bij ons. Ook weer klasse justitie?
1: Oh ja, nou, vind ik wel.
0: Oké.
1: Okay. Ik bedoel, bij Ajax had je Ton Harms.
0: Ja.
1: Dat ging nog om veel grotere bedragen.
0: En dat mocht gewoon.
1: Nou, nee, het mocht niet. Het werd wel aangepakt, maar ze gingen niet de bak in. En wij gingen wel de bak in. Nou, Siebe van der Bruik ging ook de bak in. Het deugt niet, vind ik. Wij werden harder aangepakt dan de rest.
0: Good.
1: Dus dat was dubieus. Ik heb, die wil ik nog even noemen. 2012, deze dag. Toen viel het Groninger College over de aanleg van de tram. Eerst Ton Schroor en Jannie Visser. D66 en SP. En die trokken hun steun in. En toen viel de rest ook. Frank de Vries, Partij van de Arbeid. Ellie Pastoor, Partij van de Arbeid. En Karin Dekker van GroenLinks.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk doodzonde. Het geld was ervoor.
0: Ja.
1: Het was allemaal betaald.
0: Ja.
1: En om politieke redenen. En omdat mensen niet zo goed met elkaar om konden gaan. Ging het mis.
0: Doe eens lief. Hadden we nu een tram gehad.
1: Ja, ik ken politici die zeggen ook altijd: het beste alternatief voor de tram is de tram. William Moorlach zei dat bijvoorbeeld altijd. Ja. En daar had hij gelijk aan. Ik heb een verhaaltje gemaakt uit de Tweede Wereldoorlog. Het is gebeurd op 26 september 1941. En het gebeurde vaker. Het is in totaal in onze Tweede Wereldoorlog een keer of 10 gebeurd dat er een vergisbombardement was. Dus dat er per ongeluk bommen werden afgegooid. Want ze hadden dan berekend van: dit is ongeveer een weiland. En hier kan het safe. En dan gingen de luiken open. En dan bleek in dit geval dat ze boven de stad Groningen waren.
0: Ja. Ja. En het had gemoeten ergens boven een weiland.
1: Ja.
0: Een navigatiefout.
1: Een verschrikkelijke navigatiefout. En Oh, dit is zo verdrietig, dit verhaal. Het is trouwens wel aardig als je er nog meer van wil weten. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is een fascinerend verhaal. Kun je in het verhaaltje, achter in het verhaaltje, kun je klikken op een link waardoor er nog veel meer informatie over te vinden is.
0: Deze dag in 1941. 8 Groningers komen bij vergissing om. Was opgetekend door Pieter Haat. Dankjewel, Pieter.
1: Okay.
0: Hier is Cycle Train. Go like Elijah op Radio Noord.
2: Noord en Ommeland Weekquiz.
0: Ja, er ging per ongeluk wat mis. Ik drukte op het verkeerde knopje. Die doen we nog een keer, want ik zei: Cycle Train, go like Elijah. Nou, die kreeg nu ook volledig. Beat is.

0: Noord- en Ommeland.
1: Weekquiz.
2: Het is 19 minuten over 10. Zit je de kloofheur? Ik denk het wel. De vaste luisteraar. Ja, die waait het. Het is namelijk tijd voor de weekquiz. En als je het Nijs een beetje volgt hebt deze week, Karel.
3: Het bijzondere Nijs.
2: Ja, dan moet je het wel kenwijten. Want Het UMCG keurt maandelijks veel uniform af, omdat ze met inktvlekken uit de was gekomen. Ja, dokters die hebben zo'n pennig hier in bovenbutsen. We kennen dat wel. En blijkbaar vergeten ze hem eruit te houden. Of hebben ze hem nooit naar binnen geholt. Het stiftje, zeg maar. Ja, het is van die inktvlekken erin. Dat gebeurt hen. En het ziekenhuis gaat de medewerkers aansporen om beter op te letten als ze hun bedrijfskleding aan het einde van de dienst inleven. De vraag die Karel bedacht heeft.
3: Ja, dat is hoeveel uniformen worden maandelijks wegens vlekken afgekeurd?
2: Hoeveel uniformen worden de maandelijks dus wegens vlekken afgekeurd? Is dat A?
3: Is dat ongeveer 10?
2: B?
3: Is dat ongeveer 50? Wat al heel veel is trouwens.
2: Ja.
3: 50.
2: C?
3: Honderden.
2: Nou.
3: A? 10.
2: B?
3: Rond de 50.
2: C?
3: Honderden.
2: 050-3188-288 en wel white is die paraplu van Noord- en Ommeland voor jou.

0: puinlopers, een soufflees.
1: Weekquiz.
0: En pudding. Ja, en de weekquiz. Er waren veel bel, Karel.
2: Nogal.
0: Ja. En,
2: nu nog.
0: Nu nog.
2: Ik zie dat Pia het Willy belt.
0: Het is ongelooflijk. Wie gewoon over de grup. Want wie gewoon namelijk Friesland in. Nooit zo heel duik. Dat valt wel weer touw. Johan Laanstra, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja. Het is net even over de grub, hè. Het is 1 kilometer.
0: Oh, 1 kilometer over de grub inderdaad.
2: Oh, dat mag het.
0: Oh, maar doe klinkt zo goudgrunners.
3: Ja, maar dat kennen we wel.
0: Kijk, dat dacht ik.
3: Dat ja, mijn moeke kwam van Lijns. Dus dan moet je wel een beetje grun stemmen.
0: Dat bedoel ik. Doe best een beetje een Hoogelaander.
3: Ja, precies. Ja.
0: Doe eens het Nijs een beetje volgt. Wat denk je wat het juiste antwoord is?
3: Nou, het is per jaar 3000. Dus dan zat ik in een schatting van antwoord C.
0: Ik kijk in
2: dat
0: de
2: is
0: jury.
2: Correct.
0: Dat is helemaal goud. Johan, gefeliciteerd. Het ben jaarlijks inderdaad zeker 3000 uniforms. Het gaat vooral een balpen, maar ook lippenstift, sieraden. Dus moet een beetje zuinig
3: proberen. Ja, sieraden, ja, hoe kun je dat vergeten? Ja, een balpen, oké, dat kan ik me nog een beetje
0: inleiden. Ja, maar sieraden ook wel. Hè. Kijk, die chirurg die moet natuurlijk allerlei dingen, en ook verpleegkundigen, die moet een handeling uitvoeren en kan weten dat ze dan een ring even af moeten down.
2: Ja, maar die lekt toch geen vloeistof?
0: Nee, maar die dus in een boombutsie en dan gooit zo'n uniform welke port, Karel? In de wasken.
2: Ja, maar ja, dan gaat hij wasken. Ja.
3: Als je dan s'avonds thuis bent, dan mis je die ring toch?
0: Ja, dat was wel ding. En dan is nog Trammeland thuis ook. Van de vroegen ze voor hem is die traring overdoen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nou ja, het is alweer zo.
0: Laten we er maar even verder op gewoon. Doe als je dat gewoon.
3: We hebben een hele discussie.
0: Ja, precies. Doe eens mooi. Noord- en Ommeland paraplu won. Ga je er mooi met lopen door in Friesland? Dat ze die.
3: Ja, ik had al één. En die is meegegaan naar Duitsland.
0: Oh, kijk. Oh. Nou, dan komt er een herdinkane weer op.
3: Ja, helemaal goed.
0: Hartstikke goud. Johan, dankjewel. Gefeliciteerd en wat is hier weekend van.
3: Fijne uitzending.
0: Dankjewel.

0: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Exact 10:30 is Stad in Ommeland. De SNS, ook ditmaal met Mark Bogema.
9: Goedemorgen. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft nog geen opheldering gegeven over de kwestie rondom de Groningse massa-zaaddonor Simon. Al in 2017 kreeg het ministerie een tip over hem, maar daar werd niets mee gedaan. Volgens Hermans ging het destijds slechts om een signaal en kon het ministerie pas in 2025 bevestigen dat hij daadwerkelijk een massadonor was. Kort voor de berichten over Simon werden signalen over 2 andere massadonoren wel actief onderzocht. Minister Hermans zei wel dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de misstanden in de zaaddonatie. Dat start op zijn vroegst in het voorjaar van 2027 en duurt volgens de minister maximaal 2 jaar. Vorige maand onthulde Nieuwsuur dat de Groningse massa-zaaddonor minstens 121 kinderen had verwekt. In de brief aan betrokken moeders schreef hij dat het zelfs om 199 kinderen ging. In de wijk Waterland in Stadskanaal worden vandaag 9 bankjes onthuld. Op die banken staan teksten van tekstschrijvers die een band hebben met Stadskanaal. Onder andere zanger Henk Wijngaard en dichter Lilian Zielstra worden daar vereeuwigd. Remco van Zuchtelen was betrokken bij het proces en legt uit hoe het tot stand kwam.
10: Het is een initiatief van een aantal bewoners, inwoners van de wijk. Die vonden dat er wat rustplekken moesten komen in de wijk, waar je in rustig kunt gaan zitten als je wandelt of fietst. En om die bankjes extra glans te geven, om dat ook te koppelen met kunst. Want er zijn in Stadskanaal, er komen naar Stadskanaal heel veel schrijvers, kunstenaars, artiesten. En die poppelen, ja, dat maakt het toch wel bijzonder.
9: De onthulling is vanmiddag om 14:30. De man die gisterochtend om het leven kwam bij het ongeluk op de N46 bij Sint-Annen is een 44-jarige man uit Stad. Zijn auto botste frontaal op een vrachtwagen. De man overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in een greppel en ook meerdere andere voertuigen raakten van de weg. Vanwege het onderzoek en het bergen van de voertuigen bleef de weg gisteren tot 8:00 s'avonds dicht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De komst van de Neder-Saxenlijn staat verder onder druk. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur gaat al het geld voor infrastructuur opnieuw verdelen en onderhoud krijgt daarbij voorrang. Nieuwe projecten zoals de spoorverbinding tussen Groningen en Enschede komen daardoor lager op de prioriteit.

0: de lijst. Eerdere beloftes aan overheden tellen volgens Karremans niet mee. De minister wil nog niet vooruitlopen op de keuzes die gemaakt worden. Die worden over enkele weken bekendgemaakt. Wel zegt hij dat hij lastige gesprekken voert met bestuurders. En dit weekend viert Tocht om de Noord zijn 20-jarig bestaan. Duizenden wandelaars trekken vandaag en morgen door Oost-Groningen. Het wandelevenement werd 20 jaar geleden opgezet om de provincie Groningen op de kaart te zetten. Daarbij staat niet alleen het wandelen zelf, maar ook de historie van de omgeving centraal. Het thema van dit jaar, Adem de Graanrepubliek. Volgens vrijwilliger Henk is het niet alleen een feestje voor de lopers, maar ook voor het team.
1: Gisteren zaten we hier met man of 9 en hebben we 8000 medailles uit moeten pakken. Nou, als je ziet hoe zo'n sfeer daar hangt, dan denk ik van dat begint het eigenlijk voor ons al. Allemaal een beetje poetsen, maar ja, gewoon geweldig om met elkaar dit te doen.
0: Vier wandelaars liepen alle 20 jaar de volledige tocht van 80 kilometer. Zij worden morgenmiddag feestelijk onthaald. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Dankjewel, Mark. En nog even dat Nijster Karremans inderdaad zegt: eerdere beloftes tellen dus nooit meer met. Wat is een belofte dan weer, vroeg ik me af. Wie gaat er weer van Arma?
3: Vroeg is er veel bewolkt, er zou een spatje regen kunnen vallen. En vanmiddag is er overtuigend zon. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 18 of 19 graden. Vanavond en vannacht bewolken, opklotsen en een minimum van 11 tot 13 graden. De kind mistbank ontstaan. In morgen laat de zon zich geregeld zijn. De temperatuur gaat richting 21 tot 25 graden. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
2: Dan even over de grunnige geschiedenis in met Marlot Akkermans. En Frits is onderwekings noor Meerske weer op Suik noor Tweedehandspulten.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
7: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Every's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Every's in Zuid-Laren.
8: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
9: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
8: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Deze zaterdag Fashion Event met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
11: winkelen.nl. Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.

0: natuurlijk met aan de Mavericks. Dance the Night Away hier op Radio Noord. Door mij is 20 minuten voor 11. Wie gewoon naar Frits, die is de Heulemeugel al onderweg. Zij is zeg maar bij Winsum linksaf, gewoon richting langs, komt langs Menskeweer. Het Dorpshuis Aldoor bestaat 50 jaar. En daarom worden verschillende activiteiten georganiseerd in het dorp, Frits. Vandoor onze kofferbak verkopen. Ben je voort maakt, zit er wat mooi speel tussen of nee?
1: Nou, ik heb net zelf even de kofferbak openzet. Ik heb eventjes bij ons in het museum gekeken op de zolder waar we nog aan staan. Dus ik heb hier een zo goed als nieuwe Ellen Bourgogne in de aanbieding. Kist zo metnemen, handig voor thuis.
0: Hou metnemen, ho, een beetje meer respect.
1: Flauwekul natuurlijk. Flauwekul. Alle respect voor onze old collega Ellen wat dat betreft. Ik stoor hier met Olaf Boonstra. En Olaf, doe eens dit een beetje organiseerd, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Dit hebben we gedaan vanuit Menskeweer. Dorpshuis bestaat dit jaar 50 jaar. En om dat eigenlijk te vieren, hebben we heel veel activiteiten georganiseerd. Eigenlijk door het hele jaar een beetje door. We hebben vandaag een kofferbakverkoop. Binnenkort is er ook een groot feest. We hebben nog een pubquiz die we organiseren. We hebben eerder nog een rondrit gehad met een bustour over het Hogeland. Dus eigenlijk van allemaal soorten opdrachten door het hele dorp. Dus dat is heel leuk.
1: Jij bent nog hartstikke jong.
2: Ja, dat klopt. Ik ben 21.
1: Hoe kom je nou op het idee om een kofferbakverkoop te organiseren?
2: Nou, ik ben wat dat betreft zelf wel heel ondernemend. Dus ik ben ook wat dat betreft filmproducent. Dus ik maak hiernaast ook films. En dan sta je ook wel voor wat grotere opdrachten soms. En we hebben heel veel connecties. Dus ik vind het heel leuk om gewoon een beetje bezig te zijn. En nou zie ik het ook. Nou, mijn dorp, mijn eigen kleine Menskeweer. Wat nou echt in de spotlight staat. Heel veel mensen van uit de buurt. Dat vind ik dan ook heel leuk om te zien waar je het dan voor doet.
1: En je hebt over belangstelling geen klagen. Je had op 10 tot 15 gehoopt. Hoeveel staan er?
2: Er zijn wel wat afmeldingen geweest. Toen ik van de week keek, waren het er 25. Dus, maar er staan heel veel. We hebben het ook heel mooi geversierd. Dus rond de 20, 25. Misschien net wat meer. Het is best wel druk.
1: Maar goed, er zijn geen lege plekken tussen. Hè? Het is wel lekker vol.
2: Het is zeker lekker vol. Het is kofferbakverkoop. Dus er staan wat mensen vanuit de auto te verkopen. We hebben ook wat kleedjes hier staan. Dus het loopt lekker door, ja.
1: Ja, en een van die verkopers hier. Ik werd al zo'n beetje besprongen, Marcel. Want,
0: was besprongen, Frits?
1: Ja, u was wel heel fanatiek.
3: Ja, ik ben ook fanatiek.
1: Ik mocht niet doorlopen.
3: Leuk.
1: Ik moest kijken wat u had.
3: Ja, want anders dan verkoop je natuurlijk niks. Hè. En ik heb een heel leuk aanbod. Italiaans kookboek met gratis een pompoen. En daar horen natuurlijk pastaborden bij.
1: Oh, het hele pakket heb je.
3: De bonus, dat is de pasta schep.
1: De pasta schep, ja natuurlijk.
0: Een Italiaans kookbouw. Kun je een beetje Italiaans lezen, Frits, of niet?
3: De grootste bonus is
1: of ik Italiaans. Is dat ook in het Italiaans dan, de boek?
3: Nee, dat is in het Nederlands. Helaas niet in het Gronings, maar het is in het Nederlands.
1: Oh ja, nou daar heb je geen belangstelling voor. Want ik moet wel mijn cursus Italiaans omhalen.
3: Nog niet weggaan, hè? Want je mag ook zelf de prijs bepalen.
1: Zit die de hele dag, vrees ik.
3: Wat, sorry? Je mag zelf de prijs bepalen.
1: Oké. Nou Marcel, bist toe van het Italiaans heen?
0: Ja, dat vind ik wel lekker.
3: Kom langs.
1: Nou, en wat is er voor over?
0: €1,75.
3: 1,75. Nou, kom maar langs, zou ik zeggen.
1: Nou, verkocht. Ik neem een fuddy met, Marcel.
0: Ja, dat is goud.
1: Kom ik volgende week bij die heen.
0: Ja,
1: doe eens ook de pompoenen nog, zie ik.
3: Ja, die ben onbespoten van ons van toen. Dat mag ze toch even kopen.
1: Maar zegt dat alles een beetje binander hoort. Maar waarom is die cap van Peerdrien? Hoe moet die met koken dan?
3: Nee, kijk, dit is de keukenafdeling. Dat is de hobby. En dat ben frutsels voor in huis.
1: Rommel. Ja.
3: Nou, zo moest dat zijn.
1: Ah, oké. Maar is er al een beetje verkocht?
3: Ja. Ja.
1: Ja, een kookboek net.
3: En pasta bon, toch?
1: Oh, die zaten er bij in, oké. Of een Evie, dat is nou veel.
3: Ben je een beetje
1: kieken of al komen?
3: Nee hoor, ik heb al 3 pompoenen verkocht. Ik heb een wereldbolletje verkocht. Ik heb al een boekensteun van tomato's. Zo'n tomatorekje heb ik al verkocht. Dus het loopt als een tierenlier.
1: Nou, kiek. Ik kom zo bij die afrekenen. Ja. Gooi ik even naar de buurman. Ja. Van de...
4: Dat mag je in ieder geval proberen.
1: Buurman.
4: Goeiedag.
1: Doe eens de LP, zie ik.
4: Ja, mooi is dat, hè?
1: Wat zit er allemaal tussen?
4: Oh, dat is vooral een hoop rotzooi.
1: Nou, wees het wel te verkopen.
4: Jawel. Want ze zei, ik heb al gezegd, je mag voor €2 de hele doos hebben. Maar dat is nog niet gelukt.
1: Wil je er vanaf?
4: Ja, maar ik heb er wel 2 verkocht voor €2. Dus ik weet niet hoe dat werkt.
1: Goeie handel.
4: Dus het gaat goed, ja.
1: Maar wat voor titel zit er tussen dan? Want, even kijken, maar even op de krom, hè? Naar de voorkant.
4: Oh, Sinterklaas,
1: ja, dat komt er ook weer aan natuurlijk.
4: Kinderen voor kinderen.
1: Circus Custer,
5: Oh, dat is van vroeger nog?
4: Ja, dat is nog van vroeger, ja. Nou, dat is allemaal een beetje van vroeger, hè. Je ziet, daar heb ik.
5: Wie was dit aan?
4: Ja, dat weet ik niet. Wie is dit? Demus Roussos. Kijk.
5: Kijk, nou,
4: die
5: moet
4: er maar van houden.
5: Kerst.
4: Zie je? Die hadden we toen heel veel, hè. Alle 13 roet en zo. Dus er zit een heleboel nostalgie eigenlijk, vind je niet?
5: Ja, ik zal zeggen, succes ermee. Oh, kinderen voor kinderen.
4: Ja. Nou, ik zag twee berenbroodjes.
5: Nou ja, van alles en nog wat dus. Nou, ik kon hem afrekenen bij je buurvrouw.
6: Ja, okay, precies. Ja. Oh, wie hem zeuptig.
5: En dan kan we volgende week eten, Mars. Ja,
6: lekker. Goud plan. Frits, onderweg is in onze provincie. Veel plezier, Frits. Zet hem af, doorzoot. In Menske weer. En van Menske weer gaan we naar Scheemde. En door woondalende. Hij is zo verschrikkelijk mooi. De hele boel.

0: van Miss Scheemda.
1: Gewoon van oor.
0: Marlot Akkermans. En dat betekent dat we de geschiedenis in gewoon. Vandaag hebben we het over Marie Kamphuis. En zij is de grondlegger van het moderne maatschappelijk werk in Nederland. Marlot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Marie Kamphuis. Ik zei het al, hè, grondlegger van het moderne maatschappelijke werk. Wie was zij precies?
2: Nou, zij werd geboren in 1907 en zij was de vrouw die hier in Nederland het social casework introduceerde vanuit Amerika. En dat was eigenlijk, ja, zij introduceerde daarmee het maatschappelijk werk als professionele, ja, als professioneel werk hier in Nederland. Want dat maatschappelijk werk, dat was eigenlijk tot dan toe meer betrokken vrijwilligerswerk, vaak vanuit de kerk bijvoorbeeld georganiseerd. En Marie Kamphuis die was een tijdje in Amerika en nam allerlei ideeën vanuit Amerika weer mee terug naar Nederland.
0: Wat voor ideeën?
2: Nou, ze zag dat het maatschappelijk werk hier in Nederland vaak wat ik zei, hè, dus zeg maar betrokken vrijwilligerswerk, vaak georganiseerd vanuit de kerk, maar ook wat paternalistisch, oftewel jullie zijn arm en weten niet zo goed hoe jullie een plek moeten geven in de maatschappij. En wij gaan jullie eens even leren hoe jullie dat moeten doen. Dus heel top-down. Ja. En zij leerde in Amerika dat dat gewoon een hele kwalijke aanpak was. En dat gesprekken moeten worden. En dat de gedachte moet zijn, oké, hoe kunnen we jullie helpen? En wat hebben jullie al voor mensen en organisaties in jullie omgeving die een bijdrage kunnen leveren aan jullie maatschappelijke succes? Dus zij wilde praten op basis van gelijkwaardigheid. En zij wilde bovendien dat die gesprekken gevoerd zouden worden door professioneel opgeleide hulpverleners.
0: En hoe heeft zij die kennis die ze daar opgedaan heeft in Amerika toegepast hier in Groningen?
2: Nou, ze was een hele tijd directrice van de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid. Dat is nu de opleiding Social Work aan de Hanze. En zij heeft daar dus hele generaties maatschappelijk werkers opgeleid volgens die hele moderne methodiek van het social casework. Dus zij heeft ervoor gezorgd dat mensen op de hoogte waren van wetenschap, de wetenschap van menselijke relaties, dat ze die wetenschap konden gebruiken in het helpen van mensen, in het helpen van cliënten. Dus ja, zij heeft er echt voor gezorgd dat maatschappelijk werk heel professioneel werd vanuit Groningen, maar ook voor heel Nederland.
0: Ja, dus eigenlijk vandaag de dag nog steeds te zien aan die opleidingen zoals social work bijvoorbeeld.
2: Ja, absoluut. En ik werk dan zelf aan de PABO en wij zaten altijd in de Brugsmaborg, maar we zijn in deze zomervakantie verhuisd naar de Marie Kamphuisborg op het Zernikenterrein. En ik was eigenlijk wel heel benieuwd, wie is zij nou eigenlijk? Ja. Dus ik heb een biografie over haar gelezen.
0: Kijk aan, en dat te horen in de podcast. Tot slot, naast maatschappelijk werk was ze ook actief rondom geloof en emancipatie, hè?
2: Ja, klopt. En dat vond ik echt ongelooflijk leuk om te lezen. Zij heeft bijvoorbeeld de eerste feministisch-theologische dienst in 1981 geleid. En ja, ik vind dat zo prachtig. Feministisch-theologisch, ik vond dat heel mooi. Dus dat zijn diensten waar ook de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen worden benadrukt. En ze heeft daar zelfs een gedicht voor, of nee, pardon, geen gedicht, maar een gebed voor geschreven. En daarin schrijft ze bijvoorbeeld: wij danken u ons te helpen bij de verdere bewustwording van vrouwen als volwaardige mensen en volwaardige leden van uw gemeente, zodat ook wij deel mogen hebben aan wat tot nu toe in onze samenleving voor ons afgesloten of alleen op een kier gezet was.
0: Zo.
2: Nou, dat is toch prachtig?
0: Dat is fantastisch. En nog steeds heel leerzaam voor velen.
2: Absoluut, ja.
0: Mooi. Zeker. Allemaal te beluisteren dus in de podcast, ook bij ons op de site. Marlot, dankjewel en ik wens je een fijn weekend.
2: Insgelijks, dankjewel. Radio Noord, prettig weekend.
0: Hey, Radio Noord. Ja, 6:56. Stokje wordt daarmee overgenomen door Edwin Mooibroek. Edwin, goedemorgen.
3: Marcel, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Wat gaan we bij jou en Karel straks horen tot twee?
3: We gaan zometeen wijn proeven. Er is namelijk
0: sorry?
3: Ja.
0: Dus je kan even wachten, Karel niks in die hele ochtend. Netjes aan de koffie, de thee en
3: Nou, wij gaan geen wijn proeven, hoor. Maar dat kan je doen in de A-kerk in Groningen.
0: Oh, daar ga ik even heen.
3: Ja, 250 wijnen kan je er proeven. Dus
0: hoeveel?
3: Ik denk, ja, je gaat er licht weer uit, denk ik. Maar 250 wijnen.
0: Ja, na 250 wel, ja. Rollend.
3: Ja, 250 wijnen kan je daar proeven. Dus daar gaan we zo meteen de aandacht aan besteden. Je hoort het liefst verhaal van Martin Roosema uit Leens. Hij is vandaag 23 jaar getrouwd.
0: Zo.
3: En hij vertelt hoe het allemaal is gekomen. En Frits is in Rottum. Daar kan je terug in de tijd bij een oogstfeest. Hoe het allemaal vroeger ging. Frits gaat zo meteen ook een poging wagen. We hebben natuurlijk ook vandaag op vinyl. We hebben twee singles meegenomen.
0: Ik zag ze al. Los Lobos.
3: Ja, Los Lobos inderdaad. En La Bamba en Nicole Ambition Frieden.
0: Ja, maar dat is toch... Dat is jouw sentiment.
3: Ja, zeker weten.
1: Kun je nog herinneren die uitzending, Ambition Frieden?
0: Nee.
3: Was Songfestival, hè?
1: Dat ze beide... ze had gewonnen.
0: Ja.
1: Kwamen ze terug om de laatste performance te doen. En dan schakelden ze ineens over van taal in taal in taal. Dus dat was ineens Nederlands. Het werd Frans.
0: Ongelooflijk.
1: Het was echt geweldig.
3: Het is vandaag de Europese Dag van de Talen. Dus vandaar dat we allemaal anderstalig hebben.
0: Ein bisschen Frieden. Dan ga ik het weekend in met Born in the USA.
3: Weer een andere vrede.
0: Ja, precies. Heel andere vrede. De Boss. Ik zal zeggen, hol hem hier op Noord met Edwin en met Karel. Mocht er een ski weekend van. Mooi.

0: maken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd.
8: Zuurstof tot nadenken. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen.

0: Stellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldorp.
2: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
3: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door dé Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
4: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
3: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
5: Winkelen in Winschoten.
6: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
5: Winkelen in Winschoten.
7: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
8: Radio Noord.
9: Noord en Ommeland.
10: Met Edwin Mooibroek.
11: Goedemorgen, de A-kerk in Groningen is omgetoverd tot een wijnfestival. En je hoort het liefdesverhaal van Martin Rosema uit Leens.

0: zomer dit Deep House. Je hoort de Clean Bandit en dat heet Rather Be. Het hele weekend is de A-kerk in Groningen omgetoverd tot een ware fijn festival. En het is het 10-jarig jubileum. Marianne Vos, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo, ja, gisteren was de eerste dag van het festival. Hoe is het gegaan?
1: Het was druk, het was gezellig. Ja, het was echt een fantastisch begin.
0: Oké, ja, het is een wijnfestival, hè? Wat, ik neem aan, daar kan je wijn proeven.
1: Daar kun je heel veel wijnen proeven. Ja. En ook heel lekker eten.
0: Oké, en hoeveel wijnen hebben jullie allemaal?
1: Nou, we hebben meer dan 20 stands. En die hebben allemaal toch wel zo'n 10 à 15 wijnen mee. Dus ik durf ook wel te zeggen dat we sowieso 300 open wijnen hebben die je hier kan proeven.
0: Oké, dus als je wilt, dan kan je helemaal kachel er weer de deur uit.
1: Ja, en daarnaast hebben we ook nog proeverijen.
0: Ja.
1: Dus bepaalde standhouders die verzorgen een proeverij. En dan krijg je ook een duidelijke uitleg erbij. Het verhaal achter de wijn. Dus dat, als je meer wil leren over wijn, dan is dat ook altijd heel erg leuk om te doen.
0: Oké, maar bij proeven moet je het niet allemaal doorslikken, toch? Ik bedoel, moet je gewoon even proeven en dan weer uitspugen, toch?
1: Ja, maar het is ook oké om gewoon een paar slokjes te nemen. En ik denk dat de meesten hier ook gewoon komen om gezellig te borrelen en echt te genieten ook van de wijn. Dus er wordt niet allemaal uitgespuugd.
0: Oké, zelf ook een wijnliefhebber?
1: Jazeker. Ja, ik ben echt wel een wijnliefhebber. Wijn is echt, ik vind het echt een fantastisch product.
0: Wanneer was het voor het eerst dat je wijn dronk?
1: Ik was denk ik 16. Ja, op de bruiloft van mijn neef. En toen ging ik aan de rode wijn. En ik vond het niet meteen heel lekker, maar misschien dat de interesse daar wel is gewekt.
0: Nou, oké, je moet het een beetje leren drinken misschien, maar hoe is het gekomen dat het een passie is geworden?
1: Ja, uiteindelijk ben ik in de horeca gaan werken. En dan zie je ineens een breder assortiment aan wijnen en ontdek je ook aan de hand van verschillende druiven in welke wijnen daarvan gemaakt worden en hoe die verschillen. Elke wijn heeft zijn eigen karakter.
0: Mm-hmm.
1: En dan merk je van hoe zo'n bijzonder product het eigenlijk is. En dat elke wijnmaker met zijn of haar keuzes echt een uniek product neerzet. En je bent er qua wijn ben je nooit uitgeleerd.
0: Nee, dat is waar. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende wijnen. Maar loop je nu ook zelf anders door een slijter of door een supermarkt?
1: Ja, wel een beetje. Ik ben wel kieskeuriger geworden.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want hoe meer wijn je geproefd hebt, hoe meer je dan ook weet wat goed is en wat misschien niet zo lekker is.
1: Ja, en je gaat denk ik ook je eigen smaak ontwikkelen. Dus een bepaalde voorkeur van wat vind je wel lekker, wat vind je misschien wat minder lekker. Even zonder dat dat iets afdoet aan de kwaliteit van de wijn. Maar dat het toch misschien wat buiten je straatje valt.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd is het ook gewoon leuk. Je blijft nieuwe dingen ontdekken.
0: Dit jaar is het 10-jarig jubileum van het wijnfestival in de A-kerk. Behalve dan de wijnen, wat kunnen bezoekers nog meer verwachten?
1: We hebben live muziek. Dus vanavond speelt Un de Trois. Die spelen Franse chansons. Daarna hebben we een DJ. Dus mocht je de voetjes van de vloer willen, dan kan dat ook. En we hebben natuurlijk ook heel lekker eten. De kaaskop is er. Via Veggia is er met heerlijke vlamkoegen en verse pasta's. We hebben tapas. We hebben oesters.
0: Oh, oké. Okay. En iedereen kan gewoon nog een kaartje kopen en naar binnen?
1: Nou, we zitten wel op de laatste ticket. Dus als je vanavond nog wil komen, dan moet je er snel bij zijn. We zijn bijna uitverkocht. Voor morgen hebben we nog wat meer plekjes vrij.
0: Oké, okay, nou, veel plezier. Marianne Vos.

0: Dr. Hoek en de Madison Show. En Baby makes a blue jeans talk. Ja, als je snel ziet lopen, die zijn elkaar natuurlijk ooit voor het eerst tegengekomen. Hoe is dat allemaal gegaan? Nou, die verhalen hoor je elke week in Noord-Ommeland. Vandaag het verhaal van Martin Rosema uit Leens. En hij is vandaag 23 jaar getrouwd met Hilde. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst maar eens gefeliciteerd met 23 jaar huwelijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Hebben jullie het al flink gevierd?
1: We hebben het gisteravond gevierd, want mijn vrouw die doet vandaag mee aan de Tocht om de Noord.
0: Ja.
1: Dus die is de hele dag aan het wandelen. Wij zijn gisteravond met z'n tweetjes gezellig uit eten geweest.
0: Oké, dus jullie hebben het inderdaad al gisteravond gevierd. Nou ja, 23 jaar geleden, toen dus in het huwelijk getreden. Hoe was die dag?
1: Bijzonder. Je leeft in een roes op dat moment. Het is gewoon bijzonder om dat mee te maken. En dat je dan 23 jaar later nog steeds... het is eigenlijk tegenwoordig bijna een bijzonder dat de mensen nog zo lang getrouwd zijn.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Ja. De meeste mensen gaan eerder uit elkaar. Ja,
1: en de mensen zeggen wel van, oh, ben je al zo lang getrouwd? En dan zeg ik, ja klopt. Maar ik ben nog steeds ontzettend gelukkig.
0: Nou ja, dat is belangrijk. Maar hoe was die dag toen? Wat hebben jullie toen gedaan? Heel groots aangepakt?
1: We hebben echt met de naaste vrienden hebben we het gevierd. Ik denk in totaal, wij zijn in het gemeentehuis getrouwd in Leens. Daarna zijn we naar het Mosterdmuseum in Eendrum gegaan. Mm-hmm. Daar hebben we een buffet gehad. En s'avonds hebben we daar ook het feest gevierd met, ik denk, een man of 70. En dat was ontzettend gezellig. En we hebben daar ook overnacht in het kleinste hotel van de omgeving van Nederland.
0: Dat hebben we best groots aangepakt toen destijds.
1: Ja.
0: Want 10 jaar daarvoor hadden jullie elkaar ontmoet, hè? Hoe ging dat?
1: Ik voetbalde destijds in Winsum. Mijn vader was altijd voetbaltrainer. Die is het jaar daarvoor was die voetbaltrainer geworden in Leens bij FC Leo. En die vroeg mij het jaar erop van, je kan wel mee naar Leens gaan te voetballen. Ik ben daar komen te voetballen. En er kwamen bij de training altijd een paar dames, destijds nog meisjes, te kijken naar de jongens.
0: Ja. Yeah.
1: En op de duur vonden wij elkaar wel leuk. En van het een kwam het ander en toen hebben we verkering gekregen. We zijn inmiddels afgelopen donderdag waren we 33 jaar bij elkaar.
0: Oké, en jullie waren nog heel jong, hè, toen?
1: Ja, 17.
0: 17, ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Hilde kwam dus inderdaad kijken bij jullie elftal. Weet je waarom ze jou het heeft uitgekozen?
1: Een stoere kerel.
0: Yeah.
1: Ik heb wat een beetje getinte huid, maar ik ben niet van buitenlandse afkomst.
0: Mm-hmm.
1: Zij viel wel wat op donker, met donker haar. Jongens, ik was natuurlijk nieuw en dat vonden ze ook wel bijzonder.
0: Yeah.
1: Van buitenaf. Ja, en wij kwamen... ik ging vroeger altijd naar de pub in Winsum. Daar hebben we op de duur eens ook een keer afgesproken. En toen hebben we 24 september 17 jaar geleden... of 33 jaar geleden hebben we daar voor het eerst gezoend.
0: Ja, en wat vond jij zo leuk aan Hilde?
1: Spontaan. Zag er leuk uit. Ziet er nog steeds leuk uit trouwens. Gewoon aardig. Meelevend. Dat.
0: Oké, nou na 23 jaar dus nog steeds gelukkig getrouwd. Inmiddels 2 kinderen, begrijp ik ook.
1: Ja, klopt.
0: Oké, en we vragen altijd ook welke plaat erbij past. Die we voor jullie kunnen draaien. Hebben jullie een bijzondere plaat met z'n tweeën?
1: Wij hadden... Eerst Mr. Veen van Culture Beats.
0: Mm-hmm.
1: Maar die scheen niet in de lijst bij jullie te staan. Maar op onze bruiloft hebben we Kiss from a Rose van Seal. Dat was ook wel een bijzonder nummer.
0: Ja, waarom hebben jullie die gedraaid op je bruiloft?
1: Ja, de tekst die daarbij hoort. Kiss from a Rose. Gewoon een mooie tekst.
0: Oké, we gaan hem voor jullie draaien. Dankjewel.
1: Ja. Helemaal super.
0: En een fijne dag vandaag, Martin Rosema.
1: Dankjewel.
0: Uit Leens. Oké, dag.
1: Ja, hey, tot ziens.

0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Het is 11:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Mark Bogema, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Kunstcentrum De Ploeg in Weerdenhoorn kampt met grote financiële problemen. Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Het museum kan de huur niet meer betalen en vraagt steun aan de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Hoewel het museum een vliegende start maakte in de zomer van 2025, vielen de bezoekersaantallen daarna flink tegen. De begroting voor dit jaar werd gemaakt op basis van 3000 bezoekers per maand. Maar dat aantal had het museum niet eens in 3 maanden, aldus voorzitter Henk Eggens. Volgens Eggens zet het museum alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat een faillissement kan worden afgewend. Per 1 oktober gebeurt dat zonder directeur Marijn de Boer. Hij neemt afscheid uit persoonlijke en zakelijke overwegingen, aldus de Boer zelf. Het hele weekend rijden er geen treinen tussen Groningen en Delfzijl, Groningen en de Eemshaven en Groningen en Zuidhorn. Dit vanwege werkzaamheden van ProRail. Ze worden rails, wissels, bielzen en spoorgrind vervangen. Arriva zet bussen in en waarschuwt dat reizigers rekening moeten houden met extra reistijd. Op de kruising van de Scholthuizen en de Middenweg in Veendam zijn een auto en een brommobiel op elkaar gebotst. Beide voertuigen raakten daarbij beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de wijk Waterland in Stadskanaal worden vandaag 9 bankjes onthuld. Op die banken staan teksten van tekstschrijvers die een band hebben met Stadskanaal. Onder andere zanger Henk Wijngaard en dichter Lilian Zielstra worden daar vereeuwigd. Naast teksten van de schrijvers kunnen voorbijgangers ook een QR-code scannen, vertelt betrokkenen Remco van Zuchtelen.
12: Dan krijg je heel veel extra informatie over degene die gekoppeld is aan het bankje. Heel veel achtergrondinformatie, ook wel kunstzinnige dingen die ze gedaan hebben. Dus het is niet alleen de tekst die op het bankje staat, maar met de QR-code krijg je een hele ruime grote beleveniswereld erbij.
11: De onthulling is vanmiddag om 13:30. En in de eerste ronde van de KNVB-beker staat er meteen een noordelijke kraker op het programma. FC Groningen neemt het in de Euroborg op tegen FC Emmen. Dat is bepaald tijdens de loting die gisteravond werd verricht door oud-FC Groningen-speler Timo Letschert. Voor Groningen-trainer Dick Lukien is het een bijzondere ontmoeting, want hij was eerder 7 seizoenen coach bij Emmen. Het duel wordt gespeeld op 27, 28 of 29 oktober. De exacte datum en de aftraptijd worden later door de KNVB bekendgemaakt. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Vroeg is er veel bewolkt, er zou een spatje regen kunnen vallen en vanmiddag is er overtuigd. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 18 of 19 graden. Vanavond en vannacht

0: Bewolken opklooten zijn een minimum van 11 tot 13 graden. Er kan mistbank ontstaan. In Muiden laat de zon zich geregeld zijn. De temperatuur gaat richting 21 tot 25 graden. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
1: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
2: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
1: 0683-252-162.
3: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
7: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelenin.nl.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.

0: Marshmello samen met Jelly Roll en het heet de Holy Water. Ja, en Frits die is in Rottum. En Frits, volgens mij ga je een beetje terug in de tijd daar in Rottum, hè?
1: Nou, het is in ieder geval geen moderne techniek waar ik naar sta te kijken. Het is een dorsmachine waar stro in gaat aan de ene kant. En dan beweegt er van alles, er gebeurt van alles, er klinkt ook van alles. Maar dat zul je vast wel horen.
0: Ja.
1: En dan aan de andere kant, miraculeus, komt daar een stroopbal uit. Nou, we kennen natuurlijk allemaal de persen van tegenwoordig die volledig automatisch gaan. De trekker rijdt er overheen, het apparaat erachter, dat doet van alles en nog wat. En er komt een keurig geperst en in plastic gewikkeld de paal weer uit, van een groot formaat ook. Dit is allemaal nog handwerk. Er staan twee mannen met hooivorken achterop een platte kar. Die gooien de stro allemaal achterop. Dan gaat het door die enorme machine. Dan komt er aan de andere kant dus een pak uit. En dat moet dan met de hand nog met ijzerdraad opgebonden worden. Waarna dan weer iemand met de hand dat op een platte wagen verderop legt. En zo heb je dan uiteindelijk een stroopaal. Maar daar ga ik het even niet over hebben. Het is wel onderdeel van de dorsdagen hier natuurlijk. Ik ga lopen even naar Bart Jager. Van Bart, ja, wie gooit eigenlijk zeep hem over deze machine? Dit is een olle bronsmachine. Nou, dan gooit ons grondige haard natuurlijk al direct van klop. Ja. Waar is het verhaal hierachter?
2: Wat zou je doen?
1: Waar is het verhaal hierachter?
2: Het verhaal hierachter? Nou ja, dit is een bronsmachine van Dirk-Jan de Boer. Ik denk dat we Dirk-Jan er zelf ook een biemon hebben. Dus die komt uit de Meulden. Nou, ik weet waar hoe de vandaan kwam. Dirk-Jan?
1: Even door de eigen door toe. En Dirk-Jan is daar alweer vol passie te vertellen. Waar kwam de bond nog alweer? Of waar stond de bond nog alweer?
3: Die stond in Hoezingen.
1: En door zat deze motor in?
3: Door zat deze motor in, dit is een brons hè, van 1923. En daar stond in de Hoezingen molen. En nou ja, als er gewoon wind was, dan kwam die aan loop. Om groen te molen. En zo. Ja man.
1: Hoe houden ze dan nou hier bij op de kark terechtkomen? Want dit is gewoon Molden natuurlijk.
3: Nee, dit is gewoon Molden. En hij is in de oorlog is Molden kapot geschoten. En daar is er bij mijn schoonpa in Schuurkamp. Nou, en door een dadig jongen was het zo van, nou ja, wat moet het met dat ding hè, in die hoek van die schuur? En dan zeiden we van, nou ja, hol dat ding maar. En dat ben ik begonnen met restaureren.
1: Hij draait weer.
3: En hij draait weer. Er zijn een halveboot Jordan kost en een halveboot aandacht. Maar ja, zulke soort dingen moet gewoon bewoord blijven voor het noorgeslacht. Dit is prachtig.
1: Grunnige trots.
3: Ja. Dit is ook brons Appingedam. Dat hoort er gewoon bij. Ja.
1: Bist nou een bronsman?
3: Ik ben echt een bronsman, ja. Brons is, we hebben van allerlei dingen gehad. Maar uiteindelijk is het, ja, je komt hier uit de buurt. Brons, Appingedam, dat hoort gewoon bij dit cultuur. Dat moet hier blijven. Dat moet niet door de wereld heen, dat moet hier in het noorden, moet dat gewoon blijven.
1: Dan heb ik het vermoeden dat dit ook niet de enige bronsmotor is.
3: Nee, ik heb er drie.
1: Hier is het nog beschaafd?
3: Ja, er zijn ook wel anderen die hebben er 100. Hè? Maar op de duur is ruimte ook een gebrek natuurlijk. Hè? En je moet ook nadenken over hoeveel aandacht kan ik aan de hobby besteden. Nou, en dit is maximaal. En ja, maar ja, je moet dat gewoon bewoorden voor het noorgeslag.
1: Nou zei ik dat met elke slag van de cilinder, daar komt een beetje rook, komt de piep.
3: Ja.
1: Hoe veel draaide?
3: Ja, hij draait nou, het is een dieselmotor, hè. En ik gebruik nou 4 liter op een dag. En hij heeft een inhoud van ongeveer een 10 liter. Hè, de zoger inhoud, dus het is een beetje een grote motor. Ja, vluchtwieltje is ook 1 meter 20 diameter. Dinkje weegt een 3 ton. 3000 kilo. Dus ja, het bent best wel een leuke ding om ja. En maximaal, hij draait nou ongeveer een 60, 70 toer per minuut.
1: Dus heel rustig.
3: Echt lekker rustig. Hij kan ook maximaal 360 toeren lopen.
1: Nee, dat maar nooit.
3: Maar dan stonden we hier niet zo veilig meer, hè?
1: Nee. Bart, het binnen de oogstdagen houdt dat aan.
2: Ja.
1: Toen vierst de oogst eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar ik zie ook nog allemaal trekkers erbij. Wat is nou het pronkstuk van die trekkers die hier erbij stonden?
2: Nou, ik denk het pronkstuk van alle trekkers is toch wel de brons die nooit voor de deursmachine staat, maar straks wordt hij wisseld en dan komt de echte bronzen trekker de vuurtje staan. Dat is echt wel het pronkstuk waar hij stooit. Maar er staat hier van alles, eigens, internationals, David Browns, Unimox, alles staat hier zowel op het terrein. En daar ben ik al blij met zo'n grote opkomst.
1: Nou staat hier een trekker, daar kerst nooit in de winkel kriegen, denk ik.
2: Nee, dat is al wat bijzonders. Mijn pa die heeft vroeger voor mij in Olsterbruijer een half klein trekkertje mocht. Dat is soms stelt ook verschillende auto-onderdeel. Mijn pa die is van ons automonteur. Hij heeft ook nog steeds een bedrijf. Daar werk ik ook nog steeds. En dit is soms stelt een verzelsbak van Olle Eend. En door het een ingekorte aftergas van een Volkswagen Golf aan mocht. En er zit een motorchauffeur op. Die werd vooral gebruikt om stroopbakken naar Hooizolder te brengen. Die had hij gevonden in Bioin in Izebak, bij een boer. En die kon hem niet meer aan loopkring. Die had hem metkring, de metnoom. Die mocht hem metnemen. En hij had de band weer kloonmaakt en hij liep weer. Nou, er zitten een paar bandjes van de saaimachine op. Dat het echt trekkerbandjes ben. En ja, door een bievrouwer op Linden Riet. Allemaal alle zeuns van mijn pa.
1: Hoe vaak is er met in de sloot leek?
2: Nou, ik denk toch wel een stuk of 5 keer. We moesten natuurlijk wel proberen of we de droogstone sloot ook weer droed kon komen. We hebben een hoop plezier eraan gehad. We hebben er ook wel eens wat ongelukjes mee gehad. We hebben een hoop van geleerd. Ja, we hadden 's winters hadden we een snijschroefchauffeur. En dan waren we van de plaatselijke gemeentedienst. En dan zorgden we dat alle stoepen mooi schoon waren in Durp. Dus we hebben een hoop van geleerd en plezier gehad.
1: En nou best een voortreffelijk chauffeur.
2: Ja, ik heb ja, zeker. Ik hoefde nooit meer leren school komen toen ik begon met mijn Ribbewies.
1: Nee, nou niet. Zo wordt dat ook een beetje. Ja. Hoe lang kunnen mensen hier nog terecht?
2: We zijn hier tot varenuur als het open. En kunnen mensen niet terecht. Je kunt een lekker broodje worst krijgen. En koffie, thee is er te verkrijgen. En het is hartstikke mooi weer. Dus ik zou zeggen, komt allen.
1: Nou zei ik, ze ben met die deursmachine nog altijd bezig. Kunnen mensen zelf ook even proberen hoe dat is? Of is het alleen nog maar om te kiezen?
2: Nou, in principe is dat nooit de bedoeling. Maar ik denk als toen we hem overlegt met onze chef Peter Paal. Dan zal dat best wel kunnen dat mensen even elkaar mogen om een paar schepjes op de transportbaan te gooien.
1: Ja, dat is toch best van werk heb wel in de gehoord. En toen heb je net geprobeerd, of vanochtend geprobeerd om die andere bronsmotor die je start met de hand aan te slingen.
2: Ja.
1: Is dat lukt?
2: Nou, door hadden we wel wat meer mankracht voor nodig. Ik ben met een hondje begonnen, maar hij wil niet direct aanslaan. Dus je moest een even deur zetten. Nou, dat even deur zetten, dan ben je er nog wel uit te poesten. Dus we hebben uiteindelijk met 2 maanden per keer en dan hebben we 6 maanden nodig gehad om hem aan loop te krijgen. Want hij had al 3 uur niet lopen. Maar ik verwacht dat het nou de 2e keer een stuk soepeler gooit.
1: Nou, kijk aan. Edwin, daar ligt een mooie uitdaging voor die.
0: Ja, lekker oogsten zoals het vroeger ging daar in Rotterdam. Dankjewel, Frits.

0: De Blues Brothers waren dat en Everybody Needs Somebody.
1: Twee deuntjes voor 1 cent.
2: Twee deuntjes voor 1 cent.
3: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Ja, 50 jaar bestaat het al, hè?
4: Ja, nee, niet 50.
0: 25, zei je.
4: 25, of zei je,
0: praat ik zo onduidelijk.
4: Dan, wat, kijk, ja.
0: 50 jaar bestaat het inmiddels, twee deuntjes.
4: Zo, ja. En ik was er ook een beetje vanaf het begin bij. Volgens mij ben ik ingestapt in het eerste jaar, eind het eerste jaar.
0: Ja. Yeah.
4: En dat was een project van Rolf Schreuder en Henk Scholten. Mm. En is een klassieker geworden. En nu met René Walhout.
0: Ja, het is zeker een klassieker geworden. En dat gaan we groots vieren op 30 september om 8 uur... in het Geert Thijs Theater in Stadskanaal. Ja, heel veel artiesten gaan we optreden. Janneke de Groot, Marlene Bakker, Bert Harders, Liana Abel... TikTok Tammo, Steenvanger, Arnold Vreeman en wat anders.
4: Nou, het wordt een substantiële show.
0: Nou, dat kan je inderdaad wel zeggen. En we geven daar kaarten voor weg. Je hebt de hele ochtend heb je al Groningse nummers inderdaad kunnen inzenden... André Vinkers, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Waar vandaan? Waar weg?
5: Ik woon in Tolbert.
0: Uit Tolbert, oké.
5: Okay. Ja.
0: En zou je wel graag naar het jubileum willen? Het jubileumfeestje?
5: Ja, zeker. Ja, zeker. Lijkt me hartstikke top.
0: Je bent een beetje fan van het programma ook?
5: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, vroeger uit altijd al stond het programma eigenlijk altijd thuis altijd al wel aan.
0: Ja.
5: En ja, het was eigenlijk wel een wekelijks item om er even naar te luisteren. Ja,
0: en dat is nog steeds zo?
5: Ja, dat is nog steeds eigenlijk wel zo, ja.
0: Oké, okay, nou ja, we gaan het inderdaad flink vieren met een heleboel artiesten. Is er nog een favoriet bij?
5: Ja, mijn favoriet is TikTok Tammo. Eigenlijk een van de nieuwere mensen natuurlijk die in de Groningen muziek actief is.
0: Ja. Yeah.
5: Maar ja, ik vind hem eigenlijk wel heel goed. En hij spreekt heel veel mensen aan. En dat vind ik eigenlijk wel top van hem.
0: Oké. En dat is ook, je hebt ook een nummer van TikTok Tammo doorgegeven... om mee te dingen voor die twee kaarten, hè?
5: Klopt. Dat is een nummer gelaat. Dus ja, ik vind dat gewoon een nummer die eigenlijk helemaal niet bij hem past... maar die wel verschrikkelijk goed tegen horen brengt.
0: Oké, nou, je hebt twee kaarten gewonnen.
5: Ja, top, dank je.
0: Je mag op 30 september om 8 uur inderdaad naar het Geert Thijs Theater in Stadskanaal. Weet je al wie je meeneemt?
5: Nee, dat weet ik nog niet. Ik heb wel een aantal mensen die denk ik ook wel heel graag willen.
0: Oké, dus het komt zeker goed.
5: Ja, absoluut.
0: Oké, nou veel plezier en we gaan de plaat draaien van TikTok Tammo. Dit is Grunnige Lucht. Dankjewel, fijn weekend.
5: Ja, dank je.
0: Hoi.

0: Het was de grote hit in de zomer van het jaar 2000. Mark Anthony was dat en dat heette You Sang To Me. Ja, zometeen natuurlijk hebben we weer twee plaatjes op vinyl, hè?
1: Ja, en wat voor?
0: Ja, er komen heel wat talen voorbij zometeen.
1: Absoluut.
0: En jij mag weer kiezen.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 12 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Krijg je een overzicht van het nieuws in Groningen? Mark Bogema, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft nog geen opheldering gegeven over de kwestie rondom de Groningse massazaaddonor Simon. Vorige maand onthulde Nieuwsuur dat de Groningse massadonor minstens 121 kinderen had verwekt. In een brief aan betrokken moeders schreef hij dat het zelfs om 199 kinderen ging. Al in 2017 kreeg het ministerie een tip over hem, maar daar werd niets mee gedaan. Volgens Hermans ging het destijds slechts om een signaal en kon het ministerie pas in 2025 bevestigen dat het daadwerkelijk een massadonor was. Minister Hermans zei wel dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de misstanden in de zaaddonatie. Dat start op zijn vroegst in het voorjaar van 2027 en duurt volgens de minister maximaal 2 jaar. Kunstcentrum De Ploeg in Wehe-den-Hoorn kampt met grote financiële problemen. Het museum kan de huur niet meer betalen en vraagt steun aan de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Hoewel het museum een vliegende start maakte in de zomer van 2025, vielen de bezoekersaantallen daarna tegen. De begroting voor dit jaar werd gemaakt op basis van 3000 bezoekers per maand. Maar dat aantal had het museum niet eens in 3 maanden, aldus voorzitter Henk Eggens. Volgens Eggens zet het museum alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat een faillissement kan worden afgewend. Per 1 oktober gebeurt dat zonder directeur Marijn de Boer. Hij neemt afscheid uit persoonlijke en zakelijke overwegingen, aldus de Boer zelf. In de wijk Waterland in Stadskanaal worden vandaag 9 bankjes onthuld. Op die banken staan teksten van tekstschrijvers die een band hebben met Stadskanaal. Onder andere zanger Henk Wijngaard en dichter Lilian Zielstra worden daar vereeuwigd. Remco van Zuchtelen was betrokken bij het proces en legt uit hoe het tot stand kwam.
3: Het is een initiatief van een aantal inwoners van de wijk. Die vonden dat er wat rustplekken moesten komen in de wijk, waar je in bus kunt gaan zitten als je wandelt of fietst. En om die bankjes extra glans te geven, om dat ook te koppelen met kunst. Want er zijn in Stadskanaal, er komen naar Stadskanaal heel veel schrijvers, kunstenaars, artiesten. En die poppeling, ja, dat maakt het toch wel bijzonder.
15: Die bankjes die staan er al, maar om 2:30 vanmiddag worden ze officieel onthuld. De komst van de Neder-Saxenlijn staat verder onder druk. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur gaat al het geld voor infrastructuur opnieuw verdelen en onderhoud krijgt daarbij voorrang. Nieuwe projecten, zoals de spoorverbinding tussen Groningen en Enschede, komen daardoor lager op de prioriteitenlijst. Eerdere beloftes aan overheden tellen volgens Karremans niet mee. De minister wil nog niet vooruitlopen op de keuzes die gemaakt worden. Die worden over enkele weken bekendgemaakt. En ook dit weekend al gedoe met treinen in onze provincie. Het hele weekend rijden er geen treinen vanuit Groningen richting Delfzijl, de Eemshaven en Zuidhorn. Ook in omgekeerde richting rijden de treinen niet. Dit vanwege werkzaamheden van ProRail. Arriva zet bussen in en waarschuwt dat reizigers rekening moeten houden met extra reistijd. Nou, en dan maar wandelen, dachten duizenden wandelaars vanochtend. Want dit weekend viert Tocht om de Noord zijn 20-jarig bestaan. Het wandelevenement werd 20 jaar geleden opgezet om de provincie Groningen op de kaart te zetten. En het thema van dit jaar, Adem de Graanrepubliek. Al 10 jaar is vrijwilliger Henk erbij om groepen te begeleiden.
16: Met groepen van zo'n 177. En dan om de 10 minuten laten we een groep vertrekken. De mensen die hebben op hun startbewijs een vertrektijd staan. En nou ja, daar moeten ze zich een beetje aan houden. Dat doen ze meestal wel. Maar ja, dan zorgen dat ze op tijd kunnen vertrekken.
15: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
17: Is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
18: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Dus, ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl. Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
19: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
20: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
21: Radio Noord. Noord en Ommeland.
22: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemiddag. Ja, wat gaan we zo meteen draaien vanaf vinyl. En een muziekspectakel in Leens. Daar repeteert muziekvereniging Wilhelmina. Je hoort het zo. Waar je Groningen hoort. Dit is Dua Lipa. Love Again.

0: Dua Lipa was dat en Love Again. Arma, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ietsje pietsje frisser dan gisteren, hè?
1: Ja, klopt. De wind zit ook noordelijk. En daardoor komt natuurlijk geen warme lucht weg. Het is wel op dit moment dat de zon een lekkere ruimte heeft. Het koolfront, wat er nu eindelijk is met die bewolking, die is inmiddels zo'n beetje de provincie uittrokken in zuidoostelijke richting. En we zullen loten vanmiddag dat er weer wat meer bewolking komt vanuit het zuiden. En het is eigenlijk hetzelfde systeem. Maar dan wordt het geen koolfront meer neemt, maar dan is het een warmtefront. En dat geeft gewoon weer meer bewolking. Ja, en dat moet nu uiteindelijk weer oplust worden omdat hoge druk vanuit het oosten en zuidoosten tegengas geeft. En dan is de luchtdrukverdeling night west-oost. Maar dan is het noord-zuid met ten westen van ons lege drukgebieden. En ten oosten van ons den hoge drukgebieden. En door tussendeur komt die zuidelijke stroming op gang. En die oplopende temperatuur richting zomerse weer begin volgende week. En op dit moment, ja, het is inderdaad nog wat frisser. 2 uur de zon bij een rood schouw ligt bewolkt. 20 kilometer zicht. 17,5 groot en een zwakke noord-noordoostelijke wind. En een zeeboden 19,5 groot en de barometer stand 1020 millibar. Nou, vanmiddag, ach, is de zon er in eerste instantie wel oren schier bij, ja. Loten vanmiddag komt er weer meer bewolking. En met een zwakke tot hoog in het motige noordoostelijke wind 18, 19 groot. Misschien de 20 is een beetje afhankelijk van hoe lang of dat de zon het volhoudt. Vanavond en vannacht dan is er dan eens wat meer bewolking. Komen we ook wel weer opkloots. Ken de mistbank ontstaan met 11 tot 13 groten als minimum. En dan is er geregeld zon 21 tot 25 groten. In de overnacht een kans op een buitje. Maandag in de kinder ook een buivuur kwam, maar is er ook zon met 20 tot 22 graden. En dinsdag woensdag, ja, droog weer. Temperatuur gemiddeld zo'n 25 graden. In de overmiddag, noord-donderdag zou en ook op donderdag een aantal buien. En dan ligt de temperatuur weer wat leger, maar met 22 graden nog ver boven de norm voor deze tijd van het jaar.

0: Lekkere muziek maakt hij hoor. Je hoorde Sombro op Radio Noord en My Body Isn't Ready. Nou, begin deze maand hoorde je het al hier op de radio. De Sunnemeerterparade in de stad. De tweede editie van de Stoet vol lichtsculpturen dreigde niet door te gaan. Net allemaal vanwege een financieel tekort. Maar na een noodkreet stromen de donaties binnen en kan het toch doorgaan. En het gaat allemaal gebeuren op 7 november. En als je nog mee zou willen helpen, dat kan allemaal, want er worden nog bouwers gezocht. Organisator Hannelore Duinsteeg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edwin.
0: Ja, dat was toch een beetje spannend, hè?
1: Ja, dat was het. Ja, maar wij zijn lekker in vliegende vaart begonnen. Het loopt allemaal lekker door nu, dat is heel fijn.
0: Ja, er is genoeg geld nu door al die donaties?
1: Zeker, ja hoor, ja. Ja, we hebben echt een hele gulle donatie ook nog van een bedrijvenvereniging ontvangen.
0: Ja.
1: Dus ja, dan kun je mensen gaan betalen, dan kun je materialen gaan bestellen, dan kun je gaan rollen. En dat is gebeurd.
0: Wat wordt er nu allemaal gebouwd de komende tijd?
1: Ja, we bouwen nu lichtsculpturen op heel veel verschillende plekken in de stad en onderland. We hebben 18 werkplaatsen waar dat gebeurt. Een deel daarvan is openbaar en een deel is ook besloten. Daar werken we met bijzondere groepen mensen. Mm. En die meeste mensen gaan gewoon met elkaar een ontwerp maken. Gaan zelf nadenken over wat willen wij gaan bouwen. Het thema is rituelen. En dan met een kunstenaar gaan we dat samen helemaal uitwerken. En dan gaan ze aan de slag met wilgetenen en met reispapier.
0: En dat kunnen ze zelf helemaal invullen ook?
1: Ja, dat kunnen ze zelf invullen.
0: Zonder
1: dat
0: maar met rituelen te maken heeft.
1: Ja, ja, en dat hoef je niet eens terug te zien in de parade. Voor ons is dat met name ook een uitgangspunt voor het gesprek. Mensen komen daar bij elkaar in zo'n werkplaats en die kennen elkaar helemaal niet. Dus het is leuk om dan met elkaar over een onderwerp te spreken en dan te kijken waar gaan we op aan? Wat willen we maken?
0: Oké, en op 7 november is dus een parade en dan gaan al die lichtsculpturen een ronde door de stad maken.
1: Zo is het. Met de mensen die zich hebben, die dragen alle sculpturen door de parade.
0: Oké, het is de tweede editie. Wat voor reacties waren er vorig jaar?
1: Heel veel positieve reacties. Eigenlijk alleen maar. Wij hebben één regelmatig terugkerende negatieve reactie gehoord. En dat was, waarom wist ik dit niet?
0: Nou, dat is goede reclame, toch?
1: Ja, zeker.
0: En dan zeker dat het dit jaar toch nog weer door kan gaan ook.
1: Ja, zeker. Ja, het wordt enorm gedragen in Groningen. Mensen hebben heel veel behoefte aan dit project, aan licht in die donkere tijd. Samen lopen, samen maken, samen betoveren.
0: Ja, maar jullie zijn nog op zoek naar bouwers, hè?
1: Ja, ja, want we hebben in eerste instantie een aantal werkplaatsen geopend. Die gingen heel snel vol.
0: Ja.
1: En er zijn werkplaatsen bijgekomen die in eerste instantie bedoeld waren voor mensen uit specifieke wijken of uit specifieke dorpen. En daar zijn nog plekjes. We hebben ook nog een aantal partners die een werkplaats openen. Dus we hebben wel hele bijzondere plekken waar mensen nog terecht kunnen. Dus ik zou zeker zeggen, meld je aan.
0: Oké, en als je mee zou willen doen, wat moet je dan kunnen?
1: Je moet er zin in hebben.
0: Ja, je moet gewoon een beetje rol erin hebben.
1: Iedereen kan hier aan meedoen. Ook als je denkt, ik heb nog nooit iets gemaakt. Je kunt op allerlei manieren. Er zijn heel veel verschillende handelingen in deze techniek. En iedereen kan altijd ergens aan meedoen. Ja.
0: Oké, nou als je wil aanmelden, kan via sunnemeerte.nl. En op 7 november is het dan te zien in de parade door de stad.
1: Ja, zo is het.
0: Oké, dankjewel Hannelore.
1: Graag gedaan.
0: Oké, dag.

0: Of is hij weer populair? Jordan Michael Jackson, het heette Wannabe Starting Something. Nou, en wij hebben weer twee plaatjes op vinyl klaar liggen, Karel.
1: En wat voor plaatjes?
0: Ja, het is vandaag de Europese dag van de talen. Door Europa heen worden mensen opgeleid om meerdere talen te spreken. Op elke leeftijd, binnen en buiten het schoolgebied natuurlijk. En dus eens in het jaar is het de Europese dag van de talen. Dus we hebben allemaal plaatjes meegenomen.
1: En dus neem ik
0: andere
1: mee
0: talen.
1: Wat heb ik dan mee?
0: Ja, ik wil best
1: aan
0: je vragen.
1: Maar eentje zijn.
0: Ik wil best aan je vragen, hoor. Wat heb je nou meegenomen?
1: Ik heb meegenomen Nicole met Ein bisschen Frieden.
2: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden.
0: Zo uit de middeleeuwen ongeveer, hè?
1: Ja, ik heb even teruggerekend en gekeken. Dit was het derde songfestival wat ik ooit zag.
0: Het derde song, oh, dat weet je nog?
1: Ik weet dat nog, want ik ben begonnen te kijken in 1979.
0: Oké, dan was dit uit 1982.
1: En dat was een uitzending die plaatsvond in Jeruzalem.
0: Oké. Ja.
1: En daar won... En dat was dus in Israël. En Israël won ook met Halleluja. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Over die talen.
0: Ja.
1: Ik zei het net al even in de introductie toen we overstapten van Marcel naar jou. Dat dit liedje, toen ze dat in de uiteindelijke uitvoering had gewonnen.
0: Mm-hmm.
1: En als het dan gewonnen is, dan doen ze hem nog een keer.
0: Ja.
1: He, dat is dat, he, dan komen er ook slingers en
0: dan mogen ze nog een keer. Dan doen we hem nog een keer. Ja.
1: Precies. En toen schakelden ze eigenlijk na het eerste couplet over naar een andere taal. Naar het

0: Engels, daarna naar het Frans. En zo maakten ze er een potpourri van talen
1: binnen
0: hetzelfde liedje. Dat was echt heel knap. En ik kan me ook nog herinneren, de sentimenten richting Duitsland en vrede, dat voelde in die tijd nog anders dan nu.
1: Ja. Ja.
0: Wij keken een beetje, althans dat had ik. Ik keek een beetje wrang naar Ambition Frieden uit Duitsland.
1: En dat Duitsland dat zong dan inderdaad. Ja. Meedeed met het Songfestival met zo'n nummer.
0: Ja, heel bijzonder.
1: En dat was natuurlijk toen nog heel anders. Maar dat is weer ruim 40 jaar geleden, 50 jaar geleden.
0: Ja, 50 jaar geleden. Ja, ja 50.
1: Oké, ik heb ook een nummer meegenomen trouwens.
0: Het, oh ja.
1: Het origineel is uit 1958.
0: Ja. Ja, dit zijn klassiekers.
1: Ja, het is een klassieker. Het is in 1987 is het gecoverd door de Amerikaanse band Los Lobos. Ja, want toen werd er een film gemaakt over Ritchie Valens. En die had het origineel in 1958.
0: Ja.
1: En dit was inderdaad een cover van Los Lobos La Bamba. Jij mag nu gaan bepalen welke van de twee we zometeen vanaf vinyl gaan draaien. Wordt het Ambition Freedom van Nicole of wordt het Los Lobos en La Bamba? Je kan het ons laten weten 050-3188-288. Je kan appen, je kan bellen 050-3188-288. Nicole of Los Lobos? Dit is The Cutting Crew en Died in Your Arms Tonight.

0: Edwin Jongendijk op Radio Noord. Het heet Oh Julia. Ja, er is een muziekspectakel bezig in Leens. Want de muziekvereniging Wilhelmina is daar aan het repeteren. Want ze gaan een groot concert geven, hè Frits?
1: Nou, daar zijn ze al een beetje mee begonnen zelfs. Want ik heb net in de coulissen een beetje mogen horen al. Volgens mij Bangerhart was het toch?
2: Dat klopt, van Rob de Nijs, ja.
1: Nou, dat in elk geval gelukt. Paul, Doeb is de voorzitter hier.
2: Dat klopt, ja, voorzitter van deze band.
1: Nou word ik altijd uitnodigd om bij evenementen te wezen die plots vindt. Alleen, ik ben nou een beetje een vrouw gekaan, leuf ik, hè?
2: Dat klopt, het duurt nog even voordat we losgaan. Dat is namelijk 7 november. Alleen, we hebben vandaag een studiedag. We zijn de hele dag bezig hier.
1: Maar wordt er nog zoveel aansleutel? Tot wanneer dat in november pas klaar is?
2: Ja, best wel. Vooral omdat we het samen met een band doen. En ja, dan twee clubs samen, dat moet je gewoon even repeteren met elkaar.
1: En datzelfde nummer speelt en zo.
2: Ja, dat klopt. Zelfde tempo en dat geluid een beetje goed is.
1: Net was Bangerhart, dat is natuurlijk een Hollandse meezinger. Wat staat er nog meer op het programma?
2: Oh, we hebben muziek van Queen, van ABBA, Disco Inferno. We hebben van alles. Gewoon echt een avond vol met disco-muziek, popmuziek. Voor iedereen wat.
1: Wat speel je zelf eigenlijk?
2: Ik speel tuba.
1: Tuba?
2: Ja, dat is het allergrootste instrument daarachter in de hoek.
1: Kist hem een pak?
2: Dat ken ik.
1: Nou, dan gooi ik ondertussen neem nog Gian en Jasmijn. Van jullie zijn de jongste leden.
3: Ja, dat zijn we, ja.
1: En wat hebben jullie nou net gedaan?
3: Wij hebben net gerepeteerd voor een groot concert.
1: In november straks, hè?
3: Ja, dat is goed.
1: Wat speel jij, Jasmijn?
3: Ik speel hoorn.
1: Hoorn?
3: Ja.
1: Hoe kom je daar zo bij?
3: Nou, het leek me gewoon een leuk instrument.
1: En ja. Is dat het ook?
3: Ja.
1: En kun je het een beetje of is het wel ingewikkeld?
3: Nou, soms ingewikkeld, maar het lukt wel aardig.
1: Wel aardig?
3: Ja.
1: Zit er niet heel vaak naast?
3: Nee.
1: En wat speel jij dan, Gio?
3: Ik speel trompet.
1: Ah. Jij zet de aanvallen zet jij in.
3: Ja.
1: En lukt dat een beetje? Heb je een beetje een goed aandeel hierin? Dus ben je goed te horen?
3: Ja hoor, ik ben wel goed te horen.
1: Of zorg je daar zelf wel stiekem voor?
3: Ja.
1: Oh, kijk, de tuba is er. Mag ik jouw hoorn ook even horen? En jouw trompet?
3: Ja hoor, is goed.
1: Kijk, van Paul Doe West de tuba erbij. Waarom tuba?
2: Ja, ik ben ooit ook op een kleiner instrument begonnen. Maar ik keek altijd al met grote ogen naar die grote toeters die achterin zaten. En ja, dat vond ik altijd al mooi als klein jongetje al. En nu mag ik erop spelen.
1: Dus ook in de muziekwereld geldt size does matter.
2: Ja, vind ik wel. Zeker weten.
1: Nou, zet hem maar in maat dan. Nog eens even huren. Is er oploren?
2: Ja, dat is een accu.
1: Ik ga even een stukje opzij. Kijk, menig kind denkt nou dat er stoomboot onderweg is, maar...
2: Ja, dat is ook een beetje in de vrouwelijke kant.
1: Ja, een beetje vrouwelijke kant. Toe zit achterin, hè? Van alles dan overstemt ze alles.
2: De lage stemmen zitten vaak achterin. En de hogere stemmen, eerste stemmen, et cetera, zit meer voorin.
1: Kijk, de andere koper is er ook al bij. Laat die trompet eens even horen, Gian.

0: Ik zal zeggen, goed geblazen.
1: Dankjewel.
0: Van, ik heb wel eens geprobeerd, van jouw hoorn ook. Mijn neef speelt hoorn. Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar ik kreeg er geen geluid uit.
1: Oh.
0: Hoe moet dat?
1: Een beetje spanning op je lippen zetten en dan gewoon blazen eigenlijk.
0: Laat eens horen. Alsof het niks is, hè? Echt weken zitten oefenen en kreeg geen toon uit. Is het moeilijk?
1: Nou, toonladders niet meer. Maar als ik een nieuw stuk voor mijn neus krijg, dan moet ik wel eerst even kijken wat ik moet doen. En dan daarna lukt het wel.
0: Maar zo'n stuk als net dan, dat van Banger Hart, van Rob de Nijs, is dat ingewikkeld?
1: Sommige stukjes, maar meestal kan ik wel.
0: Kom je wel aardig mee?
1: Ja hoor.
0: En wat is nou de rol hiervan om een instrument te spelen?
1: Dat je, als je heel goed hebt geoefend, dat je dan iets moois aan mensen kan laten zien.
0: Dus tussendoor zit je ook wat te genieten?
1: Ja.
0: Ja. Mag je dus toch zeggen hoor?
1: Ja hoor.
0: Maar jullie zijn een stille band, hè? Tenminste, je doet niet lopen en zo.
1: Nee.
0: Geen marsen en...
1: Ja, dat hebben we vroeger, of nou, ik niet. Maar dat heeft Wilhelmina vroeger wel gedaan. Toen liep ze ook nog echt over straat. Maar nu niet meer.
0: Nee, nu leg je gewoon stil in de sporthal. Paul, 7 november, Koorten, hoe komen we eraan?
2: www.wilhelminaleens.nl, daar kunt u ze bestellen.
0: Nou, en Altman Doem natuurlijk, hè?
2: Zeker weten.
3: Ja, voor het muziekspectakel in Leens, waar ze dus druk aan het oefenen zijn bij de muziekvereniging Wilhelmina. En ze zijn volgens mij heel goed bezig daar. Dankjewel, Frits.

0: Bruno Mars was dat en het heette On My Soul. Ja, we zijn alweer toegekomen naar de uitslag van vandaag op vinyl. We hebben vandaag plaatjes meegenomen in allemaal verschillende talen, want het is vandaag de Europese dag van de talen. En je kon kiezen tussen Los Lobos en La Bamba of Nicole, Ein bisschen Friede. Een beetje jouw sentiment voor jou, hè, Karel?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je weet het nog precies, hè?
1: Ik weet het echt nog precies. Ja, fotografisch geheugen heb ik.
0: Keek je altijd naar het Songfestival?
1: Ik keek naar het Songfestival.
0: Ja, ik als kind ook, daarna niet meer eigenlijk.
1: Nee, precies.
0: Maar ik vond
1: daar is misgegaan.
0: Nou ja, nee, maar vroeger was het altijd wel een happening natuurlijk. Je mocht dan langer op blijven.
1: Absoluut, en het was echt wel een feest.
0: Ja, en dan die telling erbij, dat duurde ook. Ja, nu is het gewoon meerdere dagen. Toen was het gewoon één avond.
1: Ja, want er waren veel minder landen die meededen.
0: Ja, dat klopt. Dat was altijd leuk. Dat was gewoon een familieding inderdaad.
1: Het was inderdaad een familieding.
0: Met z'n allen Songfestival kijken.
1: Ja, en iedereen stemt op wat ik straks ga noemen.
0: Ja, wat ik wou net zeggen, van er zijn meer mensen met jeugdsentiment volgens mij.
1: Ja, ik zie nu dat de eerste Los Lobos binnenkomt.
0: De eerste Los Lobos, ja.
1: Dat is één Los Lobos.
0: Ja, 1987, ietsje later.
1: Ja, en ik kreeg ook nog maar dat is eigenlijk meer een verzoek dan, denk ik. Ik kreeg nog van Dana.
0: Oh, Dana, die heeft ook nog het Songfestival meegedaan, toch?
1: Ja, ja.
0: Oké. Nou, maar volgens mij heb je het al verklakt.
1: Ik heb het wel verklapt. Ja, de vrede overwint.
0: Ja, Nicole, ein bisschen Frieden.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
11: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
12: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
10: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
13: De Winter Riool Service
14: lost elke verstopping en lekkage snel op.
13: De Winter Riool Service.
14: Kijk op uriool.nl.
15: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Radio Noord en Ommeland.
19: Met Edwin Mooibroek.
20: Goedemiddag, we gaan zometeen 27 jaar het verleden in. Op muzikaal gebied doen we met Jolande de Boer uit Hoge Zand. Je hoort het zo.

0: Terry Swims. In januari komt hij met nieuwe muziek. En in maart volgend jaar is hij ook in Nederland. Je hoort Bad Dreams op Radio Noord. Ja, muziek of een bepaald nummer kan natuurlijk een grote rol spelen in je leven. Je terugbrengen misschien ook wel bij een bepaalde tijd. Nou, dat hoor je elke week in dit programma in Noord en Ommeland. Jolande de Boer uit Hoge Zand. Daarmee gaan we 27 jaar terug in de tijd. Naar een bijzonder moment waar ze dit nummer hoorden. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik wou gelijk even een rectificatie doen. Het is 26 jaar geleden.
0: 26 jaar geleden, oké. Nou, dan hebben we in ieder geval de feiten op een rij. Maar eerst nog even naar de dag van vandaag. Maar je loopt de 25 kilometer van de Tocht om de Noord, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, hoe gaat het? Hoe ver ben je?
1: We zijn al binnen.
0: Oh, je bent al binnen. Je hebt het al gedaan.
1: Ja, klopt.
0: Ging makkelijk?
1: Ja, viel niet tegen. We zijn morgen om 6:40 gestart.
0: Oké, en hoe laat was je binnen?
1: 5:01.
0: Oh, oké.
1: Dus dat komt mooi uit.
0: Dus nog maar net. Nou, je loopt het samen met je man Stefan en het nummer van Bryan Adams. Dat herinnert ook je aan een moment met je man, hè? 26 jaar geleden.
1: Ja, zeker. Dat klopt. Dat werd op onze bruiloft gespeeld door, en gezongen door de band die bij ons optrad.
0: Oké, en hoe was die bruiloft?
1: Wat zei u?
0: Hoe was die bruiloft?
1: Ja, onvergetelijk. Ja, als het goed is, maak je het ook maar één keer mee, hè?
0: Als het goed is, ja. Sommige mensen meerdere keren, maar de meeste maar één keer, hè?
1: Ja, nee, het was een onvergetelijke dag.
0: Ja, oké. Wat hebben jullie allemaal gedaan toen op die bruiloft?
1: Wij hebben natuurlijk van alles gedaan. Mijn man die kwam mij ophalen en daarna natuurlijk de huwelijksplechtigheid en heerlijk gegeten. Daarna s'avonds lekker feesten bij Hotel Faber.
0: Oké, en daar werd dus dit nummer gespeeld door de band. Waarom wilden jullie graag dat dit nummer gespeeld zou worden?
1: Wij vinden dat allebei een heel mooi nummer. En wij hadden aan de band gevraagd van, goh, is het mogelijk of jullie dat ook kunnen spelen voor ons? En toen zeiden ze, prima, als jullie dat willen, dan gaan wij dat nummer gaan wij repeteren en dan doen we dat voor jullie. Dus ja, en als het dan gespeeld wordt en je gaat slowen, dan vergeet je de hele wereld om je heen.
0: Oh ja, dat was echt jullie slow nummer tijdens de bruiloft ook.
1: Dat was ons slow nummer, ja, zeker.
0: En op speciaal verzoek dus ook.
1: Absoluut, ja, ja, ja. En dan elke keer als ik hem hoor, dan ben ik verliefd.
0: Oh ja? Nog steeds? Na 26 jaar?
1: Na 26 jaar nog steeds, ja. Ik blijf het een mooi nummer vinden.
0: Nou, dat is wel heel mooi, toch?
1: Ja, zeker.
0: En destijds was het natuurlijk ook nog heel erg populair. Uit de film Robin Hood kwam het ook, hè?
1: Ja, ja. Ja,
0: is die film dan ook nog belangrijk of alleen maar het nummer?
1: Nee, alleen het nummer eigenlijk.
0: Oké,
1: ja, nee, het nummer dat op een of andere manier, de tekst vind ik gewoon heel erg pakkend. En ja, wij allebei vinden hem gewoon hartstikke mooi. En wij zeiden van nou, dit is hem gewoon. Dit moet hem gewoon worden. En ja, de band, mag ik de naam noemen van de band?
0: Ja, ja, ja, prima.
1: De band The Nix die heeft toen bij ons gespeeld. En nou, dat was een superband. En ja, het was gewoon echt hartstikke mooi.
0: Oké, nou, is Stefan bij je in de buurt?
1: Jazeker, die zit hier naast mij.
0: Oké.
2: Hallo, Stefan.
0: Hallo, goedemiddag. Zijn jullie een beetje klaar om te slowen?
2: Nou, wij gaan hier speciaal in deze zaal gaan wij slowen.
0: Oké, want we gaan het nummer voor jullie draaien.
2: Top, geweldig.
1: Hartstikke mooi.
0: Oké, Jolanda en Stefan, dankjewel.

Bente was dat, ooit ontdekt bij de Voice Kids. En nu heeft ze eigenlijk wel heel veel hits achter elkaar. Oh, dat rijmt ook nog. Je hoort 3-2-1 op Radio Noord. Nou, zometeen gaan we weer een bon weggeven voor de Autowasstraat. We gaan je zometeen weer een vraag stellen. En als je die goed hebt, dan maak je dus inderdaad op zo'n bon. Kan je lekker gratis je auto laten wassen. Dit is Keen en Everybody's Changing.

0: De Pet Shop Boys waren dat en Domino Dancing. Autodeskundige Jan Boonstra, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, eens in de zoveel tijd worden er auto's teruggeroepen door fabrikanten en zo. Maar dat is wel een dure business voor ze, denk ik, hè?
1: Ja, maar dat loopt deze keer helemaal uit de hand, denk ik. Nou, omdat het natuurlijk nu om de Volkswagen en om de Audi groep gaat.
0: Ja.
1: Schrik niet, 2,8 miljoen auto's moeten terug.
0: 2,8 miljoen auto's moeten terug, oké. Dat gaat in de papieren lopen.
1: Ja, gaat echt, ja. En dat gaat natuurlijk, als je de hele auto weer een beetje volgt.
0: Ja.
1: Het gaat natuurlijk al niet rooskleurig met Volkswagen, vooral niet in Duitsland.
0: Nee.
1: Waar 10.000, 20.000, 30.000 mensen misschien wel op straat komt te staan door de invasie van de Chinezen en de Japanners.
0: Wow.
1: Ja, dit is niet best dit.
0: Nee, die Europese auto-industrie die is een beetje op leven op sterf na dood, hè?
1: Nou ja, ik heb wel al vernomen en gelezen dat er wel verkering gezocht wordt tussen de Mercedes en de Chinezen.
0: Ja. Yeah.
1: Mercedes is nadrukkelijk in China al aanwezig. En ik denk ook toch wel dat de Duitsers denken, VW moet er ook wel heen. Of de BMW, ja.
0: Ja, want inderdaad, die Chinezen die kunnen ook zeker die elektrische auto's ook heel goedkoop maken, hè?
1: Nou, het gaat niet om de prijs, denk ik. Het gaat ook om, ik denk dat zij een paar stappen verder zijn, dat wij in Europa verder zijn.
0: Ja, is Europa toch een beetje te laat begonnen met elektrische auto's maken?
1: Ja, zeker. Ja,
0: oké.
1: Ja, voor mij nog steeds te vroeg. Voor mij nog steeds te vroeg, laat dat duidelijk zijn. Ik heb er nooit mee
0: gedaan. Nee, je bent niet zo ver van de elektrische auto, dat moet een beetje geluid maken.
1: Nee, ik vind helemaal niks. Nee, maar ja, het is niet meer tegen te houden.
0: Nee.
1: En maar goed, dan heb je ook weer zo'n geintje als dit. En lees het goed, 2,8 miljoen auto's moeten terug.
0: Ja.
1: Wereldwijd. Ik ben hier zelf aan de Costa en ik was toevallig vanmorgen bij zo'n Audi dealer, een hele grote jongen hier.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar staat files voor de deur. Die mensen die schrikken wezenloos. Wat gaat hier weer gebeuren, weet je wel?
0: Ja. En waarom moeten ze terug?
1: En waarom moeten ze terug? Nou, dat is de vraag.
0: Oh, dat is, dat is de vraag aan de luisteraar. Oké, ja.
1: Dan spraak je op de kop, ja. Nou, de vraag is A, moeten ze terug om de corrosie aan het stuurhuis? B, de corrosie aan het chassis. Of 3, problemen met de voorruiten.
0: Oké, dus de Volkswagen Groep roept meer dan 2,8 miljoen auto's terug naar de garage. En de reden daarvoor is A.
1: Corrosie aan het stuurhuis. B, corrosie aan het chassis. C, problemen met de voorruiten.
0: Oké, en als je het weet, dan kan je bellen 050-3188. En dan maak je dus kans op een bon voor de Autowasstraat. 050-3188-288. Jan, dankjewel.
1: Goed, dankjewel.

0: Een grote hit destijds voor Pat Benatar. Love is a Battlefield. Magda Nienhuis uit Scheemda, goedemiddag.
1: Magda Nonden.
0: Magda Nonden, oké. Okay. Maar wel uit Scheemda, mag ik hopen.
1: Dat is wel waar.
0: Dat is wel waar. Nou, dan heb ik toch nog iets goed vandaag, hè?
1: Nienhuis is mijn meisjesnaam.
0: Oh, dus we waren bijna goed.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Heb je lekker weekend?
1: Ja, heerlijk alleen.
0: Ja? Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben aan ga straks televisie kijken, de WK in Montreal.
0: Oh, je gaat gewoon lekker sport kijken.
1: Ja.
0: Ja, ja. Je bent groot fan van sport?
1: Ja, ik mag graag sport kijken.
0: Oké. Ook een beetje fan van auto's?
1: Ook.
0: Ja? Ik bedoel, kan je auto wel weer een wasbeurt gebruiken of?
1: Ja, het is al een poosje geleden, dus ik mag er wel weer door.
0: Oké. Nou, de vraag gaat over Volkswagen. Want die roept meer dan 2,8 miljoen auto's terug naar de garage.
1: En ja, dat had ik van de week gehoord.
0: Ja, dat is inderdaad een heleboel auto's, 2,8 miljoen wereldwijd. Maar wat is daar de reden van? De corrosie aan het stuurhuis, aan de chassisbalken of problemen met de voorruiten?
1: Dat is antwoord A.
0: Antwoord A, corrosie aan het stuurhuis. Ja. Gefeliciteerd, Magda.
1: Dankjewel.
0: Ja, je hebt daarmee de autowasbon gewonnen. Dus je kan je auto lekker gratis en voor niets lekker laten wassen.
1: Nou, dat is mooi.
0: Oké, blijf nog even hangen. Dan gaan we naar je opsturen. En veel plezier zometeen met het WK, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, fijne dag.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel, dag.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud. Deur de Roemte van Sterenvanger.

0: Stella Lefty op Radio Noord, dat heet Boston. Ja, in de Oosterpoort in Groningen gaan ze de streektalen wat meer onder de aandacht brengen. Dat doen ze met een speciaal festival. Frits, mooi. Oh, de ruis van alles bij Frits.
1: Ik sta in de Oosterpoort in Grun, in stad. En dan ga ik het hebben over dialect, het Grunnigs en het Drents. Dat is dan wel weer toevallig dat we zo over de provinciegrens zijn en het dan over Drents gewoon hebben. Maar Grunnigs is natuurlijk ook heel belangrijk. We werden al verwelkomd hier door de grote bus van RTV Noord-Zulf, grote springkussen. En ik ga nu naar Sanne toe. Monsanne, dit is een Groningstolig, Drentstolig festival. En ik heb begrepen, jij spreekt alleen Hoog-Hollands-Nederlands.
2: Nou, ik kom wel uit Drenthe. Maar ik kan het wel, maar als ik Drents praat, dan voel ik me wel een beetje anders.
1: Maar je moet toch die trots hebben om dat dialect verder te helpen? Plat gezegd, scheid aan iedereen die denkt dat het niet goed is.
2: Nee, ik vind het mooi. Ik vind het hartstikke mooi.
1: Maar je spreekt het zelf niet?
2: Niet van normaal, zeg maar. Niet als ik echt normaal praat. Als ik boos ben, ben ik niet Drents. Maar als ik heel blij ben, wel.
1: Sorry?
2: Als ik heel blij ben, wel. Als ik loop te klieren, dan doe ik dat wel in Drents.
1: En hoe krijg ik jou blij dat je gaat klieren dat het in de Drents gaat?
2: Nou, maak maar even dit koekje open.
1: Ja, maar jij zit hier met om het even het goed dialect te zeggen, fortune cookies.
2: Ja, ik heb een filosofisch café. Ja. Met alleen maar vragen over taal.
1: Nou, ik heb maar één hand. Kun jij me openmaken?
2: Ja.
1: Ja, komt wel. Komt al. Ja, Gronings en Drentse taal, dat staat hier een beetje centraal. Hè. Dialect, dat moeten we vooruit helpen. Hier is het cookie. Nou, eens even kijken. Zit er nog vragen op? En eens even kijken, wat staat erop?
2: Wanneer wordt praten gezellig?
1: Nou.
2: Ja, nou moet ik dit dan ook vragen.
1: Wanneer wordt praten gezellig? Ik ga een poging doen naar jou toe te lopen. Maar ik ben bang dat mijn apparaat er dan mee ophoudt.
0: Ja, de verbinding is niet heel best, Frits.
1: Even kijken. Kun je ietsjes dichter naar mij toe komen? Want anders dan zitten om de hoek van de studio, maar toch is het heel ingewikkeld. Wanneer wordt praten gezellig?
3: Als je het leuk hebt.
1: En heb je het nu leuk?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: En spreek je ook een beetje dialect?
3: Nee, helemaal niet.
1: Helemaal niet?
3: Nee.
1: Hoe kan dat nou?
3: Ik weet het niet.
1: Ben je niet in het dialect opgevoed dan?
3: Nee.
1: Nou, zijn je ouders hier?
3: Ja.
4: Ja.
1: Moeders komt er eens bij. Moeders, kom eens even verantwoording afleggen hier. Hoe zit dit nou? Hoe kan dit nou? Hoe kan dat nou weer dan? Kom je uit Groningen of uit Drenthe?
5: Wij wonen in Stadskanaal. Dus in
1: Stadskanaal.
5: In Knol.
1: Stadskanaal.
5: Stadskanaal.
1: Niet Stadskanaal. Stadskanaal.
5: Stadskanaal. Knol. Doen we
1: Knol.
5: Ja. Knol. Ja, bedankt voor de verbetering. Maar de kinderen zitten op school in Drenthe, in Nieuw-Buinen. Lunemond.
1: En dan gaat het gewoon in het Hollands.
5: Ja, dan gaat het in het Hollands. Maar het wordt steeds belangrijker dat ze een beetje van een streektaal mee kunnen praten. Dus gelukkig doen ze op school wat ik thuis niet kan bieden.
1: Maar bent u zelf dan wel een geboren en getogen Groninger, Drent?
5: Nee, ik ben echt de import.
1: Vanuit?
5: Enschede.
1: Ach, u de Overijssel.
5: Ja, daar ben ik ook niet geboren.
1: Oh, nou, het is helemaal ingewikkeld. Maar u bent nou wel hier op dit Groningstalige, Drentstalige festival, op het Streektaalfestival.
5: Ja, ik ben uitgenodigd door een echte Drent. En wij vinden het heel belangrijk dat waar we wonen, dat we ook de mensen om ons heen een beetje kunnen verstaan. Dus vandaar dat we hier zijn.
1: Nou, wanneer wordt praten gezellig?
5: Als je het gezellig hebt met elkaar en dat je overschakelt in de taal waar je het meest comfortabel bij voelt. En dat is hier denk ik inderdaad dialect.
1: Het dialect in het Grunnigs. Sanne, jij hebt een filosofisch café. Er is nog veel meer te doen. Hè? Buiten is het springkussen en er zijn allerlei workshops. FC Groningen is er onder andere ook. Waar heb je het met de mensen over?
2: Gewoon, zeg jij. Waar heb ik het met ze over? Ik heb iets van 50 vragen verzonnen over taal. Dus het gaat allemaal over wanneer is een taal dialect? Of wanneer is dialect een taal? We hebben het ook over of woorden misschien verdwijnen in de tijd zijn. Of dat het jammer is. Of het verdrietig is als woorden verdwijnen. Wanneer zijn woorden mooi? Ken je woorden die wat is je lievelingswoord uit een dialect?
1: En, wat is jouw favoriete Drentse woord?
2: Ik vind grammietig mooi.
1: Grammietig.
2: Maar ik hou van woorden die een beetje uitdrukken wat ze, die ook de klank hebben van wat ze doen.
1: Ah, dat is vergreeld.
2: Vergrild, wat is dat dan?
1: Ja, nee, dat is gramietig.
2: Ach, echt?
1: Ach, ben zo vergrild.
2: Echt?
1: Zo heb je zeg.
2: Waar kom jij weg dan?
1: Ja, gewoon uit de stad, hier op de hoek. Maar dat is voor jou, is dat, je, toch spreek je het dus niet.
2: Nou, nee, ik ben niet, mijn ouders hebben gewoon Nederlands tegen mij gepraat. Maar mijn opa en oma wel. En die, dus ik versta het allemaal wel en ik vind het echt mooi. Maar het zit niet in mijn, zit nog niet in mijn, in mijn natuur of zo.
1: Het moet toch even in de frontale kont, hoe heet dat?
2: Maar ik vind het echt prachtig. Ik vind het echt prachtig.
1: Dan zit je hier met dat café. Ja. Wat is er nog meer te doen?
2: Er is het theater. Er is... oh, het is gezellig, zoals ik hoor. Er is een optreden van Johannes, TikTok Tammo. Van, wat is er allemaal nog meer?
4: Een disco.
1: Ja, TikTok Tammo komt natuurlijk ook. Hè? Als er toch iemand is die het Gronings en het Drents trouwens ook wel een beetje over de grub geholpen heeft, dan is hij het wel.
2: Ja, wij hebben toevallig samen een podcast, Johannes en ik. En Rutger Middendorp, met z'n drieën. En als wij met z'n drieën zijn, dan praten we wel echt. Dan word ik ook wel een beetje.
1: Dan kom je los.
2: Ja,
1: kijk eens aan. Dat moeten we hebben dus. Ja, heel Groningen of heel Nederland weet inmiddels wat dikke bieten ben. Het mooie festival is hier dus nog de hele dag in de Oosterpoort in Groningen. Dus kom vooral deze kant op.
0: Gaan we doen, Frits. Dankjewel. Fijne dag.

0: je.
1: Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. En dat heette Talk to Me. Na nog een paar minuten dan gaat het leukste café van Groningen weer open. Dimitris, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat ga je allemaal doen zometeen?
2: Ja, leuk. We hebben happy hour, dus dat laatste uur. Maar je kan nu alvast insturen wat je ze willen horen om 5 uur. Dus doe dat vooral.
1: De verzoekplaten kunnen al doorgestuurd worden.
2: Ja hoor.
1: Ga je een lijstje maken.
2: Ja, maar een beetje Elvis Presley, Phil Collins.
1: Ja.
2: Noem eens wat.
1: Ja, zoiets.
3: Normaal.
2: Normaal. Ja. Tino Martin. René Verhoeven.
1: Alles is mogelijk.
2: Alles is mogelijk. We doen de pubquiz. Laatste van de maand, hè?
1: Dus we gaan de bokaal ook weggeven zometeen.
2: Dus de bokaal die gaat er ook uit.
1: Ik geloof 7 of zo, hè? Dan moet je boven komen, geloof ik.
2: Ja. Dus je moet er 8 of meer.
1: 8 of meer. Oh, dat is dan wel ingewikkeld.
2: En ik heb nog kaarten voor 2 deuntjes.
1: Oh, jij gaat ook nog 2 kaarten weggeven voor 2 deuntjes. Oh, oké. Okay. Je hebt nootjes.
2: Nootjes?
1: Ja, nootjes in het café.
2: Oh ja, en shotjes.
1: Ja?
3: Shotjes?
2: Ja, hoort toch in een café?
3: En pretzels?
1: Wat zijn
3: dat? Daar krijg ik altijd zo'n dorst van.
1: Koffie mag ook.
3: Dat zijn van die kleine soorten met koekjes.
2: Oh. Okay. Nee, die heb ik niet gezien. Maar
1: nou, even veel plezier. Veel plezier in ieder geval met Café Martini. Zometeen met Dimitris. Karel, dankjewel.
2: Yo.
1: Tot 2 uur hier Genesis en The Land of Confusion. Ik wens je een fijn weekend en graag tot een andere keer. Mooi.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: De Winter Rioolservice lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Rioolservice. Kijk op uriool.nl.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
18: Radio Noord.
19: Café Martini.
20: Met Dimitris Kops.
19: Oeh, het gezelligste café van Groningen is bij deze geopend hoor. Met Taylor Swift zometeen. Incognito komt eraan. En dit is Kensington met War.
18: Bye.

Incognito. En Jocelyn Brown, Always There op Radio Noord. Het is 11 minuten over 2. Van harte welkom. Dit is Café Martini. Het leukste café van Groningen. Mijn naam is Dimitris. Je bent van harte welkom in het café. Zoek een mooi plaatsje uit vanmiddag. Daar aan de bar bijvoorbeeld. Of achter in het café. Naast dat smoeselige gordijntje. Je hebt gelijk, die moet nog een keer gewassen worden. Maar geen tijd voor. Of neem plaats achter de gokkast vanmiddag. Kan ook natuurlijk. Of op het mooie terras. Dus het is nog best aangenaam, hè? 20 graden. Af en toe een zonnetje. Ja, ja, ja. Je bent in ieder geval van harte welkom bij Café Martini vanmiddag. Druk programma. Om 5 uur bepaal jij de muziek, want dan is het happy hour. Heb je nu al zoiets van, ja, die plaat wil ik horen om 5 uur... dan mag je hem alvast even deze kant op appen. Dat kan, je verzoekje kan naar 050-3188-288. We gaan vanmiddag ook weer de pubquiz spelen. Binnen 1 minuut moet je dan zoveel mogelijk muzikale vragen goed hebben. Heb je dat, dan win je sowieso het Radio Noord prijzenpakket... met allemaal leuke dingen van Radio Noord erin. En je maakt ook kans op de grote pubquiz bokaal van Café Martini. Ja, die is, dat is namelijk een maandprijs. En het is vandaag de laatste zaterdag van de maand september. Dus misschien ga jij er wel mee vandoor met die prachtige bokaal. En dan heb ik ook nog iets anders leuks voor je. Namelijk 2 kaarten voor 2 deuntjes. Dat is in theater Geert Thijs in Stadskanaal. Op woensdag 30 september. Hoe je dat kunt winnen, dat vertel ik je later vanmiddag. En natuurlijk staat ook, ja, in dit programma weer de Noord 9 Centraal. Dat is de graadmeter van de Groningse muziek.

0: Beyoncé ziet jou staan, kijk jou aan en ziet je halo. Het is 6:06. Dit is Radio Noord. Café Martini op de zaterdagmiddag. En hij staat centraal, hoor, de Noord 9. De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
0: Iedere zaterdagmiddag in Café Martini kijken we naar die Noord 9. De lijst met de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 9, de hekkensluiter van deze week. Daar staat Anne Haley. Anne is geboren en getogen in Drenthe en afgestudeerd van de Royal Central School of Speech and Drama in Londen. En ze heeft een plaatje. Die staat dus op nummer 9 in de Noord 9 deze week. Hier is Anne Haley, Paradise of Love.
1: Nummer 9.

Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het is zo'n 19 graden in Groningen. Vanavond en vannacht blijft het droog. En morgen ook een aangename dag. Zon en wolken in de mix. En dan ongeveer zo'n 22 graden.

Het is Radio Noord. Zaterdagmiddag, 3:15 is het. Als je Formule 1 fan bent, dan heb je een mooie race gezien in Baku. Max Verstappen tweede geworden op een haar na. Bijna eerste, maar Russell was er net iets sneller. Dat je het weet. Radio Noord, zaterdagmiddag. Zometeen Enrique Iglesias. En dit is John Parr met St. Elmo's Fire.

0: Hey, het is alweer 25 jaar geleden dat hier op Radio Noord het programma Twee Deuntjes werd uitgezonden voor de allereerste keer. 25 jaar geleden werd dat voor de allereerste keer gedaan. Om dat te vieren staan ze in het theater. Twee Deuntjes in het theater, in het Zomertheater. Nee, ze staan in theater Geert Thijs in Stadskanaal woensdag 30 september. En dat doen ze, dat vieren met optredens van onder andere Jan Henk de Groot, maar ook met TikTok Tammo. Sterrenvanger is erbij, Arnold Veeman, Varaans. En de presentatie is in handen van Olaf Vos. Ik heb hier twee kaarten liggen voor Twee Deuntjes in het theater dus. Theater Geert Thijs in Stadskanaal. Als je erbij wil zijn, woensdag 30 september. Het is s'avonds vanaf 8 uur. Als je erbij wil zijn, twee kaarten liggen hier voor je klaar. Je kan even appen dat je erbij wil zijn op 050-3188-288. Dus 050-3188-288 als je erbij wil zijn bij Twee Deuntjes in het theater. Ik heb hier twee kaarten liggen en die gaan er vanmiddag nog uit. Dus app maar even op 050-3188-288 als ik je daar blij mee kan maken.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. Vlak voor 6 uur hoor je de nummer 1, misschien wel de nieuwe nummer 1. Oh, wie zal het zeggen? Eerst tijd voor de nummer 8 in de lijst. Daar staan Artie Barot en Robin IJzerman. Hier zijn ze met There Will Never Be Another.
1: Nummer 8.

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen... Misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
12: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
11: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
13: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Vergaderen en ontspannen. De Schaapsberg.nl.
13: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
16: Radio Noord.
17: Café Martini.
16: Met Dimitri Skops.
18: Welkom het leukste café van Groningen. De Noord 9 staat centraal, zometeen de nummer 7. En ook Showa Cole komt eraan.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9. De lijst met de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 7 in de Noord 9. Rauwe country pop en verhalen diep uit het hart. Dat is waar de muziek van Lisa Ploeger om draait. En die hoor je nu, My Own Way to Rome van Lisa Ploeger in de Noord 9. Deze week op nummer
1: 7.

Material Girl, Madonna, hier op Radio Noord. Goedemiddag en welkom Café Martini, het leukste café van Groningen op zaterdagmiddag. Met Bob Marley zometeen en nu de Lighthouse Family. Dit is High bij Noord. When you're

0: Marley en One Love hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris, dit is Café Martini. Ik heb ze klaar liggen. Twee kaarten voor Twee Deuntjes in Theater Geert Thijs in Stadskanaal. Dat is komende woensdag, 30 september, als je erbij wil zijn. Het is om 8:00 s'avonds. Ja, 25 jaar geleden startte hier op Radio Noord het spreektaal muziekprogramma...
1: Twee Deuntjes voor Heinz.
0: Heel goed gezegd, via Buzen. We hebben ook eentje van Piet van Dijken.
2: Twee Deuntjes voor Heinz.
0: Ja, 25 jaar geleden alweer dat het radioprogramma ontstond. Met de streektaal. En dat wordt dus gevierd. 25 jaar Twee Deuntjes. Je kan erbij zijn in Theater Geert Thijs in Stadskanaal. Met onder andere Jan Henk de Groot. Ook TikTok Tammo is erbij. Sterrenvanger Arnold Veeman. Waraans. En de presentatie is in handen van Olaf Vos. Twee kaarten liggen voor je klaar. Als je de kaarten wil hebben, app dan eventjes naar de studio van Radio Noord... waarom jij daarbij wil zijn in dat theater. En appen kan naar 050-3188-2.

0: Angels in Texas, Ella Langley, Radio Noord. Dit is Café Martini op zaterdagmiddag. Aan de telefoon Wubbe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je belt uit Veele, dat is vlakbij Vlagtwedde.
1: Ja hoor, dat klopt.
0: Ja, hey, en heb jij ook een buurman of een buurvrouw?
1: Ja, die hebben we ook wel, ja zeker.
0: Woon je eraan of woon je vrijstaand?
1: Vrijstaand.
0: Vrijstaand, maar je kent je buren wel, Wubbe.
1: De buurt niet kennen, we kennen echt een hele mooie buurt. We zijn geweldig met me komen, ja.
0: Het is burendag vandaag, hè?
1: Ja.
0: Ah, dat weet
1: je. Het heeft jongens haar doorgebuurd.
0: Oh, is het elke dag burendag daar bij jullie?
1: Ja hoor.
0: Je hebt goede buren.
1: Hartstikke goed.
0: Nou, dat is fijner dan een fijne vriend, dan een verre vriend, zeggen ze altijd, hè?
1: Ja, zo is het. Zo is het, precies.
0: Oh, wil je nog wat zeggen tegen je buren als ze nu luisteren naar Radio Noord?
1: Nou, allemaal de groep van mij.
0: Ja, goed er terug hoor ik nu al.
1: Oh, mooi.
0: Hey, Wubbe, luister je wel eens naar het radioprogramma Twee Deuntjes?
1: Ja, als je nou, hè?
0: Ja, zondagochtend altijd hier te horen op Radio Noord.
2: Twee Deuntjes voor 1 cent.
0: Ja, dat dacht ik. En Jan-Henk de Groot heeft het ook ingesproken ooit.
3: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Ja, en Olaf Vos.
4: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Hoppakee, via Buze, die kan het ook. Komt ze?
5: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Ja, dat is ook een mooie natuurlijk. En wil je die van Piet van Dijk nog horen of zeggen van nou, dat hoeft niet?
1: Ja, nou ja.
0: Nou komt hij.
6: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Ja, dat is Piet. Hey, en het radioprogramma is jarig, want 25 jaar geleden is het gestart hier op Radio Noord.
1: Ja, dat is nou heel leuk.
0: Ja, ja, ja. Kun je de eerste uitzending nog herinneren?
1: Nee, dat was niet zo meer. Maar ik luisterde regelmatig nog.
0: Nou, dat is mooi. En het wordt gevierd in het theater. In theater Geert Thijs in Stadskanaal. Komende woensdag 30 september. En dat doen ze met onder andere optredens van Jan-Henk de Groot. Wat hebben we nog meer? Marlene Bakker. TikTok Tammo. Sterrenvanger. Arnold Veeman. Waaraans. En de presentatie is in handen van Olaf Vos. Dat is deze dus.
4: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Juist. En je bent erbij. Wat zeg je?
1: Dat liep wel hout.
0: Ja. En je bent erbij, Wubbe.
1: Dat is allemaal goed.
0: Twee kaarten krijg je. Meld je. Komende woensdag om 8 uur uiterlijk. Bij theater Geert Thijs in Stadskanaal.
1: Dat hou ik.
0: Hartstikke goed. Nou, we gaan het in orde maken. En ik hoop op een fijne avond.
1: Ja, hetzelfde. En hartstikke bedankt, hè.
0: Ja, geen dank, hoor.
1: En dan kan ik gewoon op mijn naam door bij de kassa.
0: Ja, ja, nee, dat klopt. We gaan je komende maandag even bellen, maar dat zal ik je allemaal buiten de uitzending eventjes vertellen allemaal, Wubbe.
1: Goed.
0: Oké, hartstikke goed. Radio Noord, zaterdagmiddag. Dit is Tavares.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9. De lijst met de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Vandaag behandelen we in Café Martini de Noord 9 van deze zaterdag 26 september 2026. Jaargang 13, week nummer 39. Het is tijd voor de nummer 6. Voor zijn soloproject stond Simon Joan al op grote podia zoals Pinkpop en ook zelfs in de Ziggo Dome. Hij heeft namelijk internationaal getoerd met Orange Skyline. Je hoort hem nu, Simon Joan. Hier is Don't Leave.
1: Nummer 6.

Radio Noord, Café Martini. Zaterdagmiddag het leukste café van Groningen. Schenk wat gezelligs voor jezelf in. Of laat het voor je inschenken in het café natuurlijk. Dat is een beter idee. Wordt allemaal voor je geregeld natuurlijk in een café. Zometeen, na 4 uur, gaan we de pubquiz spelen. En dan maak je kans op de grote pubquiz bokaal. En sowieso maak je ook kans op een prachtig Radio Noord prijspakket. Ah, misschien is dat wel wat voor je om na 4 uur mee te spelen met de pubquiz. Het kan dus. En One Republic komt eraan op Radio Noord. Now suddenly I see. Dit is Katie Tunstall. Her face is

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
12: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
13: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
12: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Jullie trouwdag op maat. deschaapsberg.nl.
16: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
4: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
6: Radio Noord.
17: Café Martini.
18: Met Dimitris Kops.
17: We gaan zometeen de pubquiz spelen. Ik hoop het vanmiddag met jou te spelen. Je maakt kans op hele dikke prijzen. En ook de pubquiz bokaal staat voor je klaar.

0: Ja, dat zit ik hier te bekijken. Hoe lang ik nog moet op mijn AOW. God, ik had beter niet kunnen kijken. Ik moet nog... ik had het even uitgerekend. 38 jaar werk. 38 jaar. Ik mag pas op mijn 70ste met AOW. Nou ja, 69 en 3 maanden. Dat is lang. Henk Wijngaard op Radio Noord. En ik moet nog wat jaren mee.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Tot aan mijn AOW. Hey, iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9. De 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 5. Daar staan Bronsema en Staal. Laten we snel gaan luisteren naar Had ik je maar nooit laten gaan.
2: Nummer 5.

0: American Girls. Harry Styles op Radio Noord. We gaan het zo meteen spelen.
1: De pubquiz.
0: Ja, leuk. Elke zaterdagmiddag in Café Martini, de pubquiz. Je maakt kans op het Radio Noord prijzenpakket met allemaal leuke dingen van Radio Noord erin. En je maakt ook kans op de grote pubquiz bokaal. Daarvoor moet je de maandwinnaar worden. En kijk eens op de kalender. Het is 26 september. Het is de laatste zaterdag van september. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat je ook nog even die bokaal naar binnen sleept. Ja, dat zou zomaar kunnen. Daarvoor moet je meer dan 7 vragen goed hebben. Want 5 september hadden wij Leo Lut aan de lijn uit Sellingen. En die had 7 vragen goed in de pubquiz. Als je daar overheen gaat, heb jij vanmiddag ook nog eens de grote pubquiz bokaal naast alle prijzen. De pubquiz, het werkt als volgt. Je krijgt een minuut lang allemaal muzikale vragen op je afgevuurd. Dus het draait wel om muziek, de quiz. En heb je zoveel mogelijk vragen binnen 1 minuut goed, ja, dan zijn alle prijzen deze zaterdagmiddag voor jou. Hoe kan je je opgeven voor de pubquiz? Nou, ik heb een instapvraag. En als je het antwoord daarop weet, mag je bellen of appen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. 050-3188-288. Ben je klaar voor de instapvraag? Ja? Nou, daar komt-ie. Wie zong het nummer Dromen zijn bedrog? Wie zong het nummer Dromen zijn bedrog? Weet je dat? Dan mag je nu bellen of appen met het juiste antwoord. De telefoonlijn van Radio Noord kun je bereiken op 050-3188-288. 050-3188-288. Wie zong Dromen zijn bedrog? Nou, die weet je toch wel, hè? Bel maar 050-3188-288. En met je goede antwoord maak je kans op dikke prijs op zaterdagmiddag. Dit is Rick Astley.

0: Owl City en Fireflies op Radio Noord.
1: De pubquiz.
0: Elke zaterdagmiddag spelen we in Café Martini de pubquiz op dit tijdstip. En daarvoor heb ik deze zaterdagmiddag Grietje aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vanuit Loppersum.
2: Vanuit Loppersum, ja.
0: En heb je een druk programma op de zaterdagmiddag in Loppersum? Of valt het mee?
2: Nee, valt mee. We krijgen vanavond nog even visite van wij waren donderdag 45 jaar getrouwd.
0: Oh.
2: Dus dat vieren we vanavond nog even.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: 45 jaar getrouwd.
2: Ja.
0: Zo, dat is niet niks.
2: Nee.
0: Dat is...
2: Ja, de jaren vliegen voorbij, hè?
0: Ja, gaat het snel op een gegeven moment?
2: Ja, ik vind dat het wel.
0: Ja.
2: Wat was nou... Ik wil komen dat jij weer ouder bent.
0: Nee, nou, ja, dat is, ja, dat gaan we meemaken. Hé, hey, en wie komen er vanavond allemaal dan?
2: Mijn buurman en mijn vriendin en haar man.
0: Oh, dus dat is, nou, dat is wel gezellig dus.
2: Ja hoor, zeker.
0: En je man is er ook bij?
2: Ja, zeker. Die is er ook bij.
0: Dat is maar goed ook. En dan lekkere hapjes op tafel?
2: Ja, een klein beetje. Niet te veel. Van, ze zijn allemaal aan de lijn tegenwoordig.
0: Ah, zijn ze allemaal aan de lijn?
2: Ja.
0: Ach, ach, ach. Ja. En wordt er dan ook wel een drankje gedronken of drinkt ook helemaal niemand meer?
2: Nou, meestal zijn ze van tevoren alweer weg.
0: Hoe bedoel je van tevoren?
2: Nou, dan hebben ze koffie en thee gehad met een gebakje erbij. En dan is maar even of ze willen nog een glaasje water of ze gaan dan naar huis.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, dat zijn allemaal mensen die willen op tijd op bed blijkbaar.
0: Oh, vreselijk.
2: Ja.
0: Dat is niet gezellig.
2: Ach ja, dan maken we het zelf nog weer gezellig met z'n tweetjes.
0: Nou, dat, zo is dat hoor. Dan trek je gewoon die fles wijn met je man open, toch?
2: Ja, champagne hebben we nog in huis.
0: Oh, echte champagne of van die namaak?
2: Ja, ik heb geen idee wat voor fles dat is.
0: Een mooie fles, die gaat vanavond open.
2: Nou, misschien.
0: Op 45 jaar huwelijk. Fantastisch.
2: Ja, ja.
0: Grietje, we gaan de pubquiz spelen. Het zou ook wel leuk zijn als je nog even wat dikke prijzen verdient hier bij Radio Noord.
2: Nou, het zou me benieuwen.
0: Het mooie is, jij bent de laatste kanshebber van de maand die mee gaat spelen. Van de maand september. En als jij dus meer dan 7 vragen goed hebt, dan ga je Leo voorbij. Dus je moet 8 of meer goed hebben. Dan ga je Leo voorbij. En dan krijg je de pubquiz bokaal.
2: Oké. Okay.
0: Binnen 1 minuut krijg jij allerlei muzikale vragen op je afgevuurd. Geef zo snel mogelijk antwoord. Als je het niet weet, pas dan. Dan ga ik door naar de volgende vraag. En dan gaan we zien waar het schip strandt.
2: Ja, is goed.
0: De tijd gaat lopen als je antwoord geeft op de instapvraag. Die heb je zojuist op de radio gehoord. Wie zong het nummer Dromen zijn bedrog?
2: Marco Borsato.
0: Welke zangeres bracht de hit Like a Prayer uit?
2: Pas.
0: Welke band bracht de wereldhit Dancing Queen uit?
2: ABBA.
0: Welke zangeres scoorde een wereldhit met Rolling in the Deep?
2: Pas.
0: Oh, dat is niet goed. Dus deze knop. Welke Britse band bracht het nummer Viva La Vida uit?
2: Nee, weet ik ook zo niet. Pas.
0: Welke Nederlandse zanger werd bekend met de hit Bloed, Zweet en Tranen?
2: André Hazes.
0: En welke zangeres had een grote hit met I Will Always Love You?
2: Celine Dion.
0: Dat is niet die ik zoek.
2: Nee, ook. Oh.
0: Welke nee, band bracht het nummer We Will Rock You en We Are The Champions uit?
2: Queen.
0: Oh, dat was de tijd alweer. Ja, Queen.
2: Oh.
0: Nou, die ga ik nog goed rekenen hoor. Waar is dat belletje?
2: Dat zijn er niet veel.
0: Daar hebben we hem.
1: De
0: quiz. Nee, eens eventjes stellen. Je hebt de instapvraag sowieso goed. Borsato, die zong dat. Voor de rest zei je ABBA goed. Je had André Hazes goed. En Queen, als ik die ook nog meereken, dan heb je 1, 2, 3. Heb je 4 vragen goed.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik ben er niet zo goed in.
0: Nee, dat blijkt. Nee. De zangeres die de hit Like a Prayer uitbracht was Madonna. Rolling in the Deep was van Adele.
2: Oh, oké. Okay.
0: Viva La Vida was van Coldplay. En de zangeres met de grote hit I Will Always Love You, Whitney Houston.
2: Oh, Whitney Houston,
0: oké. Whitney Houston. Nou, je hebt wel in ieder geval wat leuke prijzen van Radio Noord te pakken. Want het prijzenpakket komt wel jouw kant op.
2: Oh, heel leuk. Dankjewel.
0: Fijne avond, Grietje.
2: Ja, dankjewel.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord in Café Martini. De Noord 9. De lijst met de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 4. Marieke Schenk blijft daar staan, want vorige week stond ze ook al op 4 met Adrenaline.
1: Nummer 4. Adrenaline.

Eva Max, Kings and Queens, Radio Noord. Zometeen om 5 uur is het happy hour. Denk er alvast over na wat je zou willen horen om 5 uur. Ga ik het voor je draaien. 5 komt er sowieso aan. Keep on moving. En dit is... Oh, de Vroog.

plaat die je heel graag wil horen om 5 uur hier bij Radio Noord. Ja? Om 5 uur is het happy hour in Café Martini. En dan draai ik alles op verzoek. Dus jouw verzoekie is welkom. Die ene leuke plaat van jaren geleden van de Beatles bijvoorbeeld. Of die foute plaat van Britney Spears. Of de Benga Boys. Of ja, noem eens wat. Iets van Gerard Joling kan ook gedraaid worden hoor. Stuur je verzoekje maar in 050-3188-288. Dat is het telefoonnummer van Radio Noord. 050-3188-288. Je verzoekje is welkom. Het is bijna 5 uur.

0: ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hey Raymond!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 5 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
15: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
15: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
4: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
16: Het is Happy Hour. Happy Hour.
17: Café Martini.
18: Met Dimitris Kops.
19: Ja, vanaf nu is het happy hour. De vraag is, wat wil je horen? App het maar deze kant op met de Radio Noord app.

0: Happy Hour.
1: De jazzpolitie hoorde je met liefdesliedjes. 9 minuten over 5. Het is Happy Hour op Radio Noord. Alles draaien we op verzoek. Dus app je verzoekje naar de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Dan kan ik het zo meteen voor je draaien. Aan de telefoon Herman, goedemiddag.
2: Een bijzondere goedemiddag daar.
1: Een hele bijzondere goedemiddag, Herman.
2: Klopt, het zonnetje schijnt, de mooie plaatjes, niks mis mee.
1: Nee, het is heerlijk, hè? En volgende week wordt het nog mooier, hè?
2: Dat klopt, en dan gaan we weer een paar graadjes erbij, hè?
1: 25 graden kan het worden, ongelooflijk,
2: hè? Ja. Onvoorstelbaar. Het gaat mooi.
1: Het lijkt wel Miami Beach in Groningen.
2: Dat klopt, ja. Ja, klopt. Helemaal niks mis mee.
1: Heb je nog leuke plannen vanavond, Herman?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee,
1: niks?
2: Nee, maar een beetje aan het opruimen geweest en dat was het eigenlijk wel voor vandaag.
1: Oh, en dan vanavond tv kijken of zo?
2: Ja, dat denk ik wel. Eerst even de Noord zien.
1: Ja.
2: En dan zien we wel weer verder.
1: Die gaat de expeditie kijken om 6 uur.
2: Ja, zeker.
1: En dan kijk je wel verder.
2: Nee, dan kijken we weer verder, ja. Klopt helemaal.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja. Dat klinkt lekker ontspannen op de zaterdag.
2: Dat dacht ik.
1: Hey, het is happy hour. Tot aan 6 uur kan ik alles draaien. Wat zou jij willen horen?
2: Nou, we zouden graag Circle in the Sand horen. En volgens ons is dat van de Calisse Cargly. Het is een beetje een aparte buitenlandse Engelse naam. Zoiets moet het zijn.
1: Belinda Carlisle?
2: Ja.
1: Ja, Circle in the Sand. Die hoor je niet vaak, hè?
2: Nee, die hoor je niet vaak. Dat is wel een hele mooie.
1: Dat is een hele mooie. Ik ga hem voor je draaien. En dankjewel voor je belletje.
2: Heel graag gedaan. Tot later.
1: Doedoe.
2: Hoi.

0: uit Groningen, vroege man. Toto, Stop Loving You. Radio Noord, we draaien alles op verzoek. Tot aan 6 uur happy hour in Café Martini. Wat moet ik voor jou draaien? App het deze kant op of bel. Maar app is misschien handiger met de titel en de artiest van de plaat die je graag wil horen. 050-3188-288. 050-3188-288. We gaan naar Ter Apel. Herman is daar. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het in Ter Apel op zaterdagmiddag?
1: Nou, volgens mij is er heel wat te doen. Deel weekend.
0: Oh, echt waar? Wat is er te doen in Ter Apel?
1: Volgens mij was er vanmiddag en vanmorgen de boekschoopmarkt.
0: Oh.
1: Volgens mij over enkele uren is er muziek bij Moegerschat.
0: Ook nog?
1: Met Janus en nogal wat, geloof ik. Ja, ja. En morgen overrezen, de finale races.
0: Oh.
1: Dus deel weekend wat te doen op Ter Apel.
0: Het is druk in Ter Apel. En ga je er nog heen dan?
1: Nee. Ik heb gewoon motorsport en autosport op televisie doen. Beetje muziek luisteren.
0: Oh. Ja, je hebt het dan druk. Maar ja, de autosport is vanmiddag geweest natuurlijk, de Formule 1.
1: Ja.
0: Dus dan heb je morgen in principe vrij.
1: Nee, morgen is de WK Superbike.
0: Oh.
1: En een andere auto is van de WEC.
0: Ja, dus dan kunnen we niet naar Jannes, begrijp ik.
1: Nee, maar dat is ook een concert. Ik weet niet meer precies hoe ze het noemen. Dat duurt niet zo lang. Ik geloof dat het daarmee al begon.
0: Oh.
1: Al misschien niet al. Daar kom je niet te laat uit. Daar komt dat volgens mij op neer.
0: Oh, oké. Okay.
1: Zo heet dat zoiets. Dus, dat is leuk. Ze hebben mooi weer erbij.
0: Ja, zo is dat. Dus jij hebt een lekker sportweekendje voor de boeg.
1: Ja.
0: Dat is fijn. Hey, het is happy hour, Herman. En je vraagt een plaat aan, die heb ik al lang niet meer gehoord op de radio.
1: Nee, dat klopt. Ik ook niet. En ik heb zoveel muziek en ik dacht van... Hey, dat was een hele tijd dat we gezellig een singeltjes kopen deden.
0: Hmm.
1: Ik kreeg toen nog zo'n flyer bij van de top 40. Die gingen we verzamelen.
0: Ja. Met het hoofd van Erik de Zwart. Die had zijn haar al gedaan voor de foto.
1: Ja, dit was net voor zijn tijd. Dit was in die tijd, toen met Big City, was in die tijd van Lex Harding.
0: Och, met de snor?
1: Ja. Ja, die man met die bril en snor. Ja, was nog in die tijd. Volgens mij eindstuk, maar weet niet precies meer.
0: Ja, dat is die man met die bril en die snor, hè?
1: Ja, dat was leuk.
0: Hoe oud is die man inmiddels, denk je?
1: Oei. Ja, die loopt in de trechter, denk ik.
0: Ja, dat zal wel, ja.
1: Ik zal er niet verder vanaf zitten.
0: Ik zal eens even googlen.
1: Ja. Nou, ik heb het toevallig heel in het boek over.
0: Lex Harding is 81.
1: Yo, kijk.
0: Goedemiddag, hé. Je hebt een boek over hem?
1: Ja, en over, meer van Veronica, over het schip.
0: Oh, ja.
1: Over de geschiedenis en ja. Dat, gelukkig nog mooi meegemaakt naar Heinz Super begon 30.
0: Nou, dat is mooi. Hey, en welke plaat wil je dan horen uit die tijd?
1: Nou, ik zat van het Hollandse Big City in één keer te denken. Ik heb ook wel aardrok en ander wat, maar ik dacht, ja, dat is een plaat. Ja, die blijft in je oor.
0: Die is goed, hè? Tol Hansen, Big City. Ik ga hem draaien op Radio Noord.
1: Nou, dat is wel hartstikke fijn, weet je.
0: Hartstikke mooi. Zet hem keihard en een prettig weekend, Herman.
1: Hey, jij ook, hè? En bedankt.
0: Hoi.
1: Okay.

0: Het is happy hour. Wat kan ik voor je draaien? Je mag het even deze kant op appen. 050-3188-288. 050-3188-288. We gaan naar de telefoon. Daar hangt Siepko. Goedemiddag.
1: Yo, goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan, Siepko?
1: Ja, dat is het is mooi. Ik heb vandaag een beetje gewandeld. Heb ik vanmorgen een beetje hard gelopen.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Maar waar bel je vandaan, Siepko?
1: Uit Bedum.
0: Bedum. En wat wil jij keihard in Bedum horen?
1: Keihard, André Hazes, Het is koud zonder jou.
0: Is dat het beste liedje van André, vind je?
1: Ja, dat vind ik het allerbeste.
0: Allerbeste. André Hazes, Het is koud zonder jou. Ik heb hem er even bij gezocht. Ik ga hem draaien.
1: Dat is speciaal even voor ons twee.
0: Voor wie?
1: Voor ons twee. Dat doe ik even speciaal voor onze jongens.
0: Voor onze jongens?
1: Ja, voor alle jongens, ja. En voor de begeleiding.
0: Oh, heb je begeleiding?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dat rijdt even. Dat liedje is voor speciaal voor de leiding.
0: Oh, je zit zelf in een. Je hebt te maken met leiding.
1: Juist, dat doen we speciaal. Ja, zodoende.
0: Ja, helemaal goed. Nou, geniet ervan, van André Hazes. Het is koud zonder jou. Fijne dag, hè?
1: Jullie succes met de uitzending.
0: Komt helemaal goed.

Frank uit Uithuizen vroeg hem aan. Roxy Music. More Than This. Radio Noord. Dit is Happy Hour in Café Martini. Zometeen de ontknoping van de Noord 9. De drie populairste liedjes in de Noord 9 krijg je zometeen achter elkaar. En eerst de laatste voor Happy Hour. Samantha heeft hem aangevraagd. Fransie Bauer. Kan je hem nog meezingen van jaren geleden? Dit is Heb Je Even Voor Mij bij Noord.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Oeh, de nummer 1 van de Noord 9 van deze week hoor je vlak voor 6 uur. We gaan de top 3 in van de Noord 9. Want iedere zaterdagmiddag staat hij centraal in Café Martini. Hier op Radio Noord, de Noord 9. De 9 populairste liedjes staan in die lijst. Het is tijd voor de nummer 3. Ze is nieuw in de lijst. Mariska Hulshof zat Gronings goud en staat dus op 3 in de Noord 9 met Ik hoor je stem nog.
0: Nummer 3.

0: graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Ja, iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de lijst met de 9 populairste Groningse liedjes. Vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 2. Daar staat een ex-nummer 1. 6 weken lang heeft hij op nummer 1 gestaan. Maar hij blijft nu staan op nummer 2. Hier is Samsland en Dada Dansen.
1: Nummer 2.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Ja, dit is de Noord 9 van vandaag, zaterdag 26 september 2026. Jaargang 13, week nummer 39. En de nummer 1 komt eraan, de populairste plaat van de Noord 9. De lijst met de 9 populairste Groningse liedjes. Wat heb je gehoord? Nou, op nummer 9, Anne Haley met Paradise of Love. Op nummer 8 deze week, There Will Never Be Another van Artie Barot en Robin IJzerman. Op 7, Lisa Ploeger, My Own Way to Rome. En Don't Leave van Simon Joan op 6. Op 5, Bronsemijn Staal, Had ik je maar nooit laten gaan. En op 4 hoorde je Adrenaline van Marieke Schenk. Op 3, nieuw in de lijst, Mariska Hulshof, Ik hoor je stem nog. En zojuist op nummer 2 blijven staan, Dada Dansen van Semsland. En het is nu tijd voor de nummer 1. Voor de derde week bovenaan in het Noord 9 op Radio Noord. Erwin de Vries, hier is Testosteronie.

0: oké dan.
1: Erwin de Vries, Testosteronie voor de derde week bovenaan in de Noord 9. Volgende week een nieuwe Noord 9. En zometeen op TV Noord een nieuwe uitzending van Expeditie Grun. En dat belooft een mooie expeditie te worden vanavond. Ja, er zit een hoop in. Ik had het ergens opgeschreven, maar waar heb ik het? Oef. Ik heb het toch niet weggegooid, hè? Nee, ik heb het hier. Ze zijn in Flinsterwolde bij wandelaars van de Tocht om de Noord. En ze komen bij een bekende van de bietencampagne. Ja, dat zie je allemaal zometeen op TV Noord. Presentatie in handen van Joyce. En zometeen hier op de radio, op Radio Noord. De avond van Noord. Non-stop de beste muziek met onder andere Vanessa Paradis, Somber, Wham, Armin van Buuren, The Eagles, Spano Ballet en nog veel meer. Dus ik wens je een prettige zaterdagavond.

0: van de week. Yo!
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn 2 klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Noord.
10: De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd... na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië... mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric... Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst...